0: sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Irades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Iradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen bokser Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 7 uur.
7: Suzanne Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is dé vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BuyMJM. Ontdek inspiratie op buymjm.com.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is het weekoverzicht van Bo. U hoort een uur lang nieuwsrapportages en interviews van afgelopen week, afgewisseld door muziek. Everybody.

0: altijd de positiviteit wel kunnen gebruiken in plaats van ja, het is natuurlijk best een heel zielig verhaal. En het goede doel heeft ook best wel zielige verhalen, maar dat proberen we zo min mogelijk naar boven te brengen en alleen het positieve.
1: Ja, snap ik. En dan is het straks dinsdagavond, dan is de veiling gesloten en alle kinderen zijn naar huis. En dan gaan jullie geld tellen natuurlijk, de opbrengst. Welk bedrag is dan van, nou, daar zouden we wel tevreden mee zijn?
0: Ja, nou ja, we zijn natuurlijk met alle kleine beestjes heel blij. En ik denk, het zichtje vergeet de kind ook met elk klein beetje blij. Maar als we heel eerlijk zijn, vorig jaar hebben studenten ook deze opdracht gedaan. En die hebben €3000 opgehaald. Nou, het zou natuurlijk wel superleuk zijn als we dat record even kunnen verbreken. Maar alle kleine beestjes nogmaals helpen.
1: Ja, je bent natuurlijk blij met alles, maar... een beetje competitie, dat helpt ook natuurlijk.
0: Ik zou dat heel leuk vinden.
1: Ja, maar daar moet dan ook mensen kaartjes voor kopen. Dus waar kunnen ze dat doen?
0: Ja, nou, we hebben sowieso hebben we een actiepagina op Stichting het Vergeten Kind. Daar kan het bedrag €3,50 gedoneerd worden. Anders hebben we ook een ticket sale, maar dat staat allemaal op onze Instagram gelinkt. Dat is anders een beetje lastig te vinden. Dus de linkjes kun je op Jumping for Joy. Gewoon vinden op Instagram of TikTok.
1: Jumping for Joy op Instagram. Duidelijk. Roberta Cazzato, mede-organisator van Jumping for Joy. Dankjewel voor je toelichting. En het evenement vindt plaats aanstaande dinsdag van 4 tot 6 uur aan de Van Berkelweg 34 in Noord.

Vier vrijwilligers van de Coffee Corner bij Quick Boys stoppen na 35 jaar. Op Sportpark Nieuw-Zuid verkochten Adrie, Arend, Kees en Humartien jaren

0: lang, koffie, chocolademelk en ballen gehakt. Het exacte aantal is niet meer goed te achterhalen, maar het gaat waarschijnlijk richting de miljoenen. De laatste thuiswedstrijd tegen IJsselmeervogels was ook hun laatste dag achter de balie. Verslaggever Gert Barnhorn van Omroep West ging voor de wedstrijd nog even bij hun langs.
1: Heren, wat hebben we voor lekkers?
2: Wat hebben balletjes? Hey, Barnhorn! Hallo man!
1: Hoe is het?
2: Ja, prima! Emotionele dag voor ons. De laatste balletjes. Nee joh, het is omgevlogen, hè? 36 jaar.
1: Nou, je zegt alsof het niets is. 36 jaar hebben jullie in deze koffiecorner gestaan met z'n vieren. Het is de laatste wedstrijd, hè?
2: Laatste wedstrijd in de koffietent. Opvolgers zijn bekend. Goeie groep. Leuke groep. Dus we gaan ervoor. We kunnen rustig een wedstrijdje gaan genieten zelf.
1: Ik zie hier op tafel al gebak staan. Hebben jullie dat gekregen? Ik kom ook even bij jullie natuurlijk. Hallo, hoe is het?
3: Ja goed jongen. Ja? Gelukkig wel.
1: Gelukkig maar. Wat hebben jullie allemaal gekregen?
3: Ja, de gebak van de supporters allemaal.
1: Mooi.
3: Ja, dat is hartstikke leuk.
1: Mooie verrassing, toch?
3: Ja, zeker te weten.
1: Wat hebben jullie het druk ook?
3: Hè?
1: Wat hebben jullie het druk ook?
3: Ja, altijd. Hè. Hier zit de winst, hè, van Quiboys. Elke week hebben we dan, als we thuiswedstrijd, wordt het hier verdiend.
1: Wat klopt er van het verhaal dat hier de duurste chocomel ooit verkocht is?
4: Toen mijn broer ging me pas over en het bleef maar intikken. Op een gegeven moment €1200 voor het chocomelk.
1: Was jij dat?
3: Ja, maar dat was de eerste keer. Ik had nog nooit met de dingen gewerkt. Een bakje.
1: Duur bakkie.
3: Ja, een duur bakje. En hij had het nog ineens door. Dat was de gekke. S'avonds zat hij pas door thuis.
1: Wel terugbetaald.
3: Ja.
5: Ja, de koffiecorner die de geschiedenisboeken in zal gaan als de plek waar het duurste bakje chocomel ooit verkocht is. Voor slechts €1200.
6: Dit is Bol.
0: Hillegom gaat de jeugdzorg verbeteren. Er wordt voor 1 miljoen aan maatregelen genomen voor preventie. Wethouder Jeroen Nederpelt vertelt over hoeveel jongeren het gaat.
7: Het is gewoon een aantal jongeren. Ik heb laatst een staatje gezien. Volgens mij waren het er ongeveer 600.
8: Oké, dat is 1 op de?
7: Volgens mij 1 op de 7,5, 1 op de 8 ongeveer, okay. Waar we op zitten. Ook, dat is wel redelijk in lijn met landelijk. Of dat het exacte aantal is, durf ik niet helemaal met 100% zekerheid te zetten. Maar is wel de orde grootte waar je aan moet denken.
8: Okay.
7: En dat is elke vorm van. Dus dan lichte vorm van jeugdzorg, misschien van jeugdzorg of jeugdhulp. Het zijn twee woorden, maar om misschien met nou, ik heb moeite met focus in de klas, tot zware vormen van jeugdhulp die daarmee ook kostbaarder zijn.
8: Ja, duidelijk. En nu gaat u maatregelen nemen, daar gaat het nu over. Extra maatregelen, en is dat in de preventieve zin, moet ik het zo zien?
7: Ja, wat we nu gaan doen is preventief. We gaan, het voornaamste deel van het plan is dat we gaan inzetten op schoolmaatschappelijk werker. Toen ik vorige keer hoorde, is dat iets wat in de jaren 50 ook al schijnen te doen. Toen was ik er nog niet. Maar toen werd er ook al aandacht gegeven aan jongeren in de klas. Je ziet gewoon dat leraren hebben het druk. Die hebben al een grote klas. Die moeten op de kids letten. Die moeten lesgeven. En als ze dan ook nog een halve jeugdzorgtaak erbij krijgen, dan wordt het natuurlijk heel erg lastig. En dus we gaan nu met een x-aantal uren per week op alle scholen. Wordt aangeboden straks. En we staan nog in de voorfase. We gaan het nog uitwerken. Maar dan gaan we een schoolmaatschappelijk werker neerzetten. Dus die problemen in de klas kan signaleren. En ook de leraar kan gaan helpen.
8: Oké, gewoon fysiek iemand op school waar ze dan in eerste instantie naartoe kunnen.
7: Ja.
8: En welke bevoegdheden, wat kan die dan doen?
7: Die zal contactpersoon zijn, ook eventueel voor het achterveld. Dus de uiteindelijk de mensen of de jeugdzorg, de hulporganisatie die zorg aanbieden. Maar die kan signaleren, die kan ook het gesprek gewoon aangaan. Een heel belangrijk onderdeel van het plan is ook dat we willen normaliseren. Dus niet alles is jeugdzorg. Als je kind bent, dan ben je soms een beetje druk. Dus misschien kunnen we dat met een sportvereniging gaan oplossen. En dat is, het is een beetje een schakel in een web. Van allerlei organisaties, maar ook sportverenigingen. Waarvan die schoolmaatschappelijk werker een verbinding mee kan gaan zoeken.
8: Oké, dus niet direct, huppakee, stikker op je voorhoofd, je bent een probleemgeval.
7: Nee, dat wil je natuurlijk niet. Dat wil je kind er ook niet aan doen.
8: Nee.
7: Dat is ook helemaal niet leuk voor zo iemand. Misschien is een kindje gewoon wat aan de drukke kant. Of thuis gaat het niet helemaal lekker. Nou, misschien kan die schoolmaatschappelijke werker eens een keer een gesprek. En er zit ook nog bij dat we, die komen natuurlijk op meerdere scholen straks. Dus die gaan ook zien van, nou, we zien in meerdere scholen bepaalde problematiek. Misschien kunnen we daar eens een keer aandacht voor vragen met elkaar. Dus ik denk dat daar wel effect op kan gesorteerd kan worden.
8: Dus als tot meerdere scholen een paar jongetjes lopen met losse handjes, misschien moeten we er wel een bokschot tegenaan gooien. Zoiets?
7: Nou, ik hoop niet dat losse handjes zijn.
8: Nee, maar ik bedoel,
7: laten we het op drukke kinderen houden. Dus iemand is net niet helemaal lekker. Of die gaat af en toe even knokken in de klas. Nou, wie weet helpt dat wel. Ja, even, in plaats van een agressietraining, uurtje naar de bokschool.
0: Wethouder Jeroen Nederpelt was dat, over maatregelen gericht op jeugdzorg. De gemeenteraad is dinsdagavond akkoord gegaan met het plan. De bijdrage was van Art Sandbergen.

0: In Hillegom is tot en met 18 juni de expositie Kleurrijk te zien, met werk van de kunstenaar Vera Bruggeman. Haar schilderijen vallen op door expressieve vormen, krachtige kleuren en een stijl die beweegt tussen realisme en verbeelding. In het programma Ontwaken in alle smaken vertelt Bruggeman over de expositie.
1: Ik maak grote kleurrijke schilderijen eigenlijk mijn hele leven. Ik heb een mooi atelier in Heemstede en ik ben al sinds 2010 zit ik bij de kunstuitleen van Denise op de Satellietbaan in Hillegom. En we hebben altijd een hele leuke band. En een paar maanden geleden vroeg zij van, vind je het leuk om je schilderijen, je werk bij mij te komen exposeren? En toen heb ik ja gezegd.
2: Nou, wat leuk.
1: Ja.
2: En waar hou jij zo al je inspiratie vandaan, Vera?
1: Ja, uit het leven en uit mezelf. Ik zeg altijd, ik doe maar wat. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Ik kijk, ik registreer en dat verwerk ik in doeken. Dus ik woon nu in een heel mooi hofje in Haarlem. En dat is een hele grote inspiratiebron voor mij. En ik ben zelf vrij kleurrijk. En dat zie je ook in mijn werk terug.
2: Ja, dus jouw stijl is vooral veel kleur. En daarom is natuurlijk ook de naam Kleurrijk goed gekozen. En
1: ja.
2: Wat hoop je dat je bezoekers voelen als ze, en ervaren als ze naar jouw kunst kijken?
1: Nou ja, ik hoop natuurlijk dat ze er blij van worden. Want het is, ik heb geen depressieve kunst. Dat ben ik zelf ook niet. Ik ben een vrolijk mens. Dus ik schilder zoals ik ben. En ik vind het wel fijn als ze er blij van worden, ja. En ook naar gaan kijken natuurlijk. En ik heb verschillend werk. Ik heb mijn impressionistische werk. Dat is echt... naar realistisch voorbeeld geschilderd. Maar ik heb ook mijn lyrisch abstracte werken en die komen meer vanuit mijn tenen. Daar ontstaat het, tijdens het schilderen ontstaat daar een werk. En dan vind ik het leuk als mensen nieuwsgierig worden, dingen erin zien en iedereen ziet er iets anders in.
2: Ja, en dat maakt het denk ik ook heel bijzonder als je je bezoekers dan persoonlijk ook ontmoet tijdens die expositie.
1: Ja.
2: Dat je dat kan uitwisselen denk ik met elkaar.
1: Ja, zeker. Ik ben altijd wel benieuwd, want soms zie ik me... Ik werk ook voor de klas, ik sta voor de klas, dus juf, basisschool. En daar werk ik ook wel eens met kunst. En soms laat ik mijn eigen schilderij zien. En dan word ik altijd heel erg blij van wat alle kinderen erin zien. Iedereen ziet er iets anders in.
2: Ja, en dat maakt dus het inderdaad wel heel bijzonder en divers.
1: Ja.
2: Oké, en vandaag is je expositie?
1: Ja, om 3:00.
2: In Hillegom.
1: In Hillegom, ja.
3: Ja, en Vera, je zegt ik ben zelf ook kleurrijk. Heb je dan bijvoorbeeld ook blauw haar?
1: Nee, ik ben kleurrijk van binnen.
3: Ik probeer een beeld te maken.
1: Ik voel me kleurrijk. Ik denk in kleur. Ik droom in kleur.
3: Oh.
1: Ik zie ook alleen maar kleur. Dus nee. En trouwens, mijn kleding is vaak helemaal niet kleurrijk.
3: Je komt in zwart.
1: Nee, ook niet. Nee, ik ga wel kleurrijk aantrekken. Nee.
2: Okay.
1: De aandacht moet naar mijn werk gaan, niet naar mij.
3: Nee, ja. Maar ik probeer de mensen even nieuwsgierig te maken voor de meet and greet natuurlijk.
1: Dus, ja.
2: Het komt vooral van binnenuit en dat hoor je ook aan je stem. En met wat voor materiaal werk je zo al? Wat voor soorten verf en gebruik je?
1: Nou ja, ik werk hoofdzakelijk met acrylverf. Maar ik maak ook mijn kleinere werken een tijd lang in mijn eigen huis geschilderd. Nog voor mijn scheiding had ik een zoldertje waar ik kon werken. Maar dan werkte ik klein met olieverf.
2: Okay.
1: Maar de grote doeken doe ik eigenlijk bijna allemaal met een paar uitzonderingen met acrylverf. En ik werk natuurlijk ook gewoon met andere materialen. Ik maak ook beeld en keramiek, maar die zie je niet tijdens de expositie. It's one for the money.

0: FC United, een initiatief voor voetbal voor vluchtelingen, heeft 40 voetbalclubs in de regio Leiden uitgenodigd voor een informatie- en discussieavond. De reacties verschillen sterk. Sommige clubs steunen het initiatief direct vanuit solidariteit en inclusiviteit, terwijl anderen terughoudend zijn uit angst voor negatieve reacties van hun achterban. De bijeenkomst op 28 mei in Valkenburg belooft daarom een interessante discussie. Om iets meer te vertellen hoor je Joep Rovers van FC United.
1: Nou, we hebben een. Je ziet dat het dus behoorlijk groeit in een relatief korte tijd. En eigenlijk zijn we gewoon op zoek naar mogelijkheden om het iets meer uit te breiden. En daar bedoel ik dan mee dat ook andere clubs hetzelfde gaan doen of het concept zouden willen kopiëren, zodat ze lokaal en dus ook de vluchtelingen lokaal zouden kunnen voetballen. Zodat we ook een netwerk maken waarin we, als die jongens eenmaal, die vluchtelingen eenmaal statushouder worden, dat ze dan ook wat makkelijker aan kunnen sluiten bij een reguliere voetbalclub. En daar zouden kunnen voetballen en kunnen opgenomen kunnen worden in een team. Dus eigenlijk zoeken we aansluiting bij bestuurders in de regio die bereid zijn om met ons mee te denken en mee te werken.
0: Ja, voor wat meer connectie tussen inwoners en de vluchtelingen. Ja, ik kreeg mee dat sommige clubs heel positief reageerden en sommige niet zo positief. Kan je dat vertellen?
1: Ja, eigenlijk is het best verrassend dat er clubs niet mee zouden willen werken of niet komen luisteren. Want eigenlijk is het een informatieavond waarin we net als nu vertellen wat we doen en hoe we eventueel zouden kunnen samenwerken en hoe zij zouden kunnen helpen. Dus, maar ja, inderdaad zijn er wisselende reacties. Dus de ene club zegt hartstikke goed initiatief. Er zijn clubs zijn al in meer of mindere mate zelf ook dingen aan het ondernemen rondom vluchtelingen. En dat er dan een aantal clubs zijn die dat niet willen of niet. Er geen ruimte of tijd voor zien. Dat vind ik lastig.
0: Ja. Wat hoop
1: maar het
0: je
1: is nou eenmaal zo.
0: Ja, wat hoop je te kunnen bereiken met de informatieavond?
1: Nou, eigenlijk vragen we de bestuurders om mee te werken. Hè. Dus eigenlijk zouden we na volgende week donderdag, dan is die vergadering, die informatieavond, daar zullen we de vraag stellen aan bestuurders of we een vervolg kunnen inplannen. En dan zullen we met bij de betreffende club zullen we langskomen om nog eens wat dieper in te gaan op wat we nou precies doen. En concreet te maken hoe we samen met die club iets kunnen optuigen.
0: Ja. En heb je nog iets om te zeggen van om de mensen te overtuigen die daar minder van zijn? Waarom denk je dat het zo'n goed iets is om dit te doen?
1: Nou, wat wij heel erg merken is dat één, dat de jongens heel erg, zeker als ze net binnenkomen, dat ze verlegen zitten om activiteit. Hè? Dus ze willen graag bezig zijn en ze worden enthousiast van voetballen. Dus dat voetballen, dat verbindt gewoon. Dat maakt het heel makkelijk. Ze komen ook steeds terug. Dus ze blijven, ook als ze eenmaal statushouder zijn, dan komen ze nog steeds vaak van ver weg komen ze hier naartoe fietsen. Dus het schept gewoon een relatief laagdrempelige band om de jongens bij de maatschappij te betrekken. En langzaam maar zeker zien we nu ook wel dat jongens die lid worden bij een club en zich kunnen aansluiten in een team, dat die ook echt opgenomen worden. En je ziet ook, net zoals dit soort dingen, er is gewoon heel veel aandacht en interesse voor. Er zijn ook bedrijven die inmiddels zeggen bereid te zijn om een eerste baan of als ze eenmaal statushouder zijn, om een eerste baan te doen. Dus er ontstaan mooie dingen. En dat is eigenlijk alleen maar doordat we een hand uitreiken, zeg maar.

0: In de bibliotheek in Sassenheim is een nieuw duurzaam initiatief gestart, de Groene Biep. In de vestiging is een vaste plek ingericht met informatie over tuinieren en verduurzaming. U hoort medewerker Maaike Lengers.
1: Nou, de Groene Biep is dus een programmalijn van de bibliotheek, waarbij we richten op duurzaamheid en vergroening van de wereld natuurlijk. Want we vinden dat heel belangrijk binnen de bibliotheek.
0: Ja, en wat is de Groene Bibliotheek? Kan je dat wat uitleggen?
1: Nou, de Groene Bibliotheek heeft vele vormen. We organiseren dus programmering voor volwassenen en voor kinderen zelfs op het gebied van duurzaamheid. Tuinieren, verduurzaming van je leven, ontspullen, dat soort thema's komen dan allemaal voorbij. Maar in de bibliotheek hebben we ook een vast forum daarvoor. Dus er is altijd een thematafel met boeken over dit onderwerp. En nu openen we dus eigenlijk in dit seizoen ook de plantenbiep. Waarbij mensen plantjes kunnen ruilen met elkaar om ervoor te zorgen dat onze wereld een beetje groener wordt.
0: En waar komt dit concept vandaan? Is dit een ding van alleen de bibliotheek in Sassenheim of is het ook een groter concept?
1: Nou, bibliotheken hebben zelf de mogelijkheid om dit in te richten zoals zij willen. En wij in de Bollenstreek vinden dit een heel belangrijk thema. Dus naast de Groene Biep hebben we ook de Gezonde Biep. En die twee thema's laten we echt het hele jaar doorlopen. Dus ja, voor ons staat het heel erg hoog. Maar bibliotheken hebben zelf de mogelijkheid om dat prioriteit te geven of niet.
0: Ja, en als je binnenkomt in de bibliotheek, hoe kan je daar dus contact mee opnemen of hoe kan je daar iets mee doen?
1: Nou, het meest opvallende is dus de planten, zeker hier in Sassenheim, bij de plantenbibliotheek, de Groene Bibliotheek. Dat is een kast bij de ingang. En daar kun je gegevens vinden, kun je ook zien wat de programmering is. En mijn collega's bij de balie weten natuurlijk alles over de programmering. Ja,
0: en heb je een voorbeeld van wat er in de programmering staat?
1: Nou ja, wat ik zei, ontspullen is dus echt een thema wat we nu op het programma aan het maken zijn. Dus hij is nog niet online, maar dat is een thema. En wat ook heel erg populair is, is de kledingruil die we twee keer in het jaar organiseren. Dan hebben we daar een lezing over duurzaamheid of over fast fashion. En dan kunnen mensen hun kleding meenemen en aan het eind van die presentatie kleding ruilen.
0: Waarom doet de bibliotheek dit?
1: Nou, eigenlijk om gewoon aandacht te vragen aan thema's die gewoon heel belangrijk zijn. Naast persoonlijke ontwikkeling vinden we het omgaan met de wereld, ja, voor de mens heel belangrijk. Dat gaat ons allemaal aan en die bewustheid vinden we heel belangrijk.

0: Bewonersgroep De Zilk pleit voor een centraal ontmoetingspunt in het dorp. Tijdens een commissievergadering zei oud-raadslid Toon van Tol dat elk dorp een kloppend hart verdient. Zoals Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen en Noordwijkerhout dat ook hebben. Daarom heeft de groep een plan gemaakt voor de Zilkerduinweg met meer groen, bankjes en tijdelijke horeca, zodat inwoners en toeristen langer blijven, elkaar ontmoeten en het dorp levendiger wordt. U hoort van Toon van Tol.
1: Ja, ik kwam op twee commissievergaderingen. Ze moesten er ook al kijken, kom je nou morgen weer? Maar het plan dat wij hebben om het dorpshart van de Zilk, wat nou eigenlijk een soort van racebaan is door het dorp, waar niemand stopt, zeg maar. Als je, zeker als bezoeker niet, maar ook niet als bewoner. Om dat echt een dorpshart te maken waar je wel stopt en alles. Dus we hebben eerst in de commissie economie heb ik ingesproken met een tekst, zeg maar, die specifiek ging over het economische. Economische deel van het plan, zeg maar. Om te zeggen. Maar daar zat ook heel duidelijk een welzijnsaspect zit eraan. Dus het is niet alleen maar economie, maar het is juist de twee, zeg maar, gebaseerd op bepaalde ontwerpprincipes. En vandaar dat ik dus twee keer over dat inwonersplan heb ingesproken, inderdaad. Ja.
0: Ja, waarom is een centrum belangrijk voor een dorp?
1: Ja, je ziet als het er niet is, ergens in die tekst van welzijn staat het ook, dan fiets je, je loopt langs elkaar, maar je ontmoet elkaar nergens, zeg maar. En het grappige is dat een van de initiatiefnemers, het is een mooie vraag die je stelt, want een van die initiatiefnemers die kijkt er wel op dat hart en er staat een mozaïekbankje, zeg maar. En eigenlijk dat bankje, dat laat zien waarom het zo belangrijk is dat er iets is waar mensen denken, oh, hier kan ik even stoppen, hier kan ik even wat doen of wat rusten. Of... Want dat bankje, dat wordt erg veel bezocht. Zowel door mensen die de hond uitlaten of ouderen die een wandelingetje maken, zeg maar. En ook bezoekers die denken, oh, dan ga ik hier mijn bammetje eventjes opeten. Maar goed, dat is maar slechts één klein dingetje, zeg maar. Toevallig wel op de rand van de locatie. We moeten meer mensen beleving, moeten meer betrokkenheid. En dat kan je alleen maar door die infrastructuur zodanig aan te passen dat mensen daar ook wel willen zijn, zeg maar.
0: Ja. En hoe zou dat er voor jou uitzien, zo'n centrum in De Zilk?
1: Ja, het ontwerp laat het zien. Ik heb zelf een tijd in de gemeenteraad gezeten en toen we begonnen met plannen en met zo'n hele groep erbij. Dan op een gegeven moment wil je eigenlijk een nieuw dorp lijkt het al aan het bouwen. Maar we hebben toen ook gezegd, zorg alleen maar dat je dus mensen eigenlijk nou niet tot stoppen dringt, maar dat tot uitnodigt tot verblijven, zeg maar. Dat je slim met wat extra bankjes, met verlichting wat doen. We hebben veel verenigingen. Men zegt wel eens meer dan 50, zeg maar, in zo'n klein dorpje. Zang en fanfare. Dus dat soort elementen moet je aanbrengen. Zodat mensen daar dan zeggen, hé, maar daar kunnen wij ons dorp laten zien voor mijn partij. Dus een oefening. Die infrastructuur of die structuur, ja, die moet er wel zijn om dat soort dingen te faciliteren, zeg maar.
0: Ja, dus. En wat nu? Vanaf nu, wat gaat er nog gebeuren? Wat hoop je dat er gebeurt?
1: Ja, wat hoop ik dat er gebeurt? Nou, we zijn al 3 jaar bezig. En het is eigenlijk, gevolgd zoals het participeren, de stappenplan. Ik begon een inspraak van, we vinden participeren belangrijk. Maar ik ben begonnen, zeg maar, vanuit de Griffie naar het college, naar de ambtenaren. En zo zijn we doorgegaan naar de buurt. De ideeën zijn verder uitgewerkt. En wat ik nu hoop, we hebben eigenlijk, je kan zeggen, hadden jullie niet meteen bij de gemeenteraad kunnen beginnen. Maar we hebben eigenlijk gevolgd zoals we dat afgesproken hebben, zeg maar. En nu krijg ik de idee ook dat de raad het oppakt, is enthousiast. Op ons, de meeste partijen halen we enthousiasme, zien we naar voren komen. En dat die met een, van mijn part, om maar zo te zeggen, het college of de ambtenaar aan het werk zet. Om te onderzoeken of inderdaad datgene wat we daar hebben opgeschreven inderdaad goed is, haalbaar en betaalbaar.
2: Dit is Bo.
0: De Europese ruimtevaartorganisatie ESA in Noordwijk heeft met succes zware tests afgerond voor de nieuwe satelliet Plato. Deze planetenjager gaat op zoek naar aardachtige, mogelijk bewoonbare planeten rondom de sterren die vergelijkbaar zijn met onze zon. Na de test ligt de satelliet op schema voor lancering in januari 2027. Verslaggever Han Kuipers sprak met Wouter Lauwen van ESA.
3: platen gaat specifiek op zoek naar aardachtige planeten. We hebben inmiddels al heel veel planeten om andere sterren gevonden. Maar dat zijn allemaal planeten die niet lijken op aarde. Die of grote gasreuzen zijn, of heel dicht bij de zon staan, of om andere reden geen leven kunnen herbergen. En Plato gaat specifiek naar aardachtige planeten zoeken.
4: Nou gaan ze op 1,5 miljoen kilometer van de aarde, gaan ze in de Lagrange 2-ring, gaan ze rondkijken. Waarom zo ver van de aarde vandaan?
3: Om heel stabiel en heel lang naar dezelfde plek aan de hemel te kijken. Plato gebruikt de transitmethode, dus Plato wil zien wanneer een planeet voor een ster langs beweegt. Aardachtige planeten, de aarde heeft een omlooptijd van een jaar, dus je moet minimaal een jaar naar zo'n ster kijken om een aardachtige planeet te vinden in een baan vergelijkbaar met die van de aarde. En in die tijd wil je niet verstoord worden door allerlei dingen in de buurt van de aarde.
4: Nou zit die satelliet vol met 26 camera's, waarvan er 24 permanent gebruikt worden. Wat doen die camera's?
3: Die camera's die meten het sterrenlicht. En je kan je voorstellen, als een planeet voor die ster langs gaat, dan houdt hij een heel klein beetje van dat licht tegen. En dat is in de orde van 10 tot de 5, dus 100.000 tot een miljoenste van het licht wordt tegengehouden. Dus je moet heel nauwkeurig die lichtcurve meten om die kleine dipjes van een miljoenste van het sterrenlicht te kunnen zien.
4: Dus ze meten alleen het licht, niet andere frequenties, infrarood, ultraviolet, noem het maar op?
3: Nee, de camera meet breed van het zichtbaar licht tot in het nabije infrarood. Maar niet spectraal opgelost, het meet gewoon de intensiteit van het licht. En we zien zowel de dip van de schaduw als de eventuele reflectie van het sterrenlicht aan de planeet. Dus je ziet, als de planeet voor de ster langs ligt, zie je een klein dipje. En als die in de buurt van de achterkant van de ster komt, dan krijg je extra reflectie vanaf die planeet. Want dat zijn allemaal hele kleine effecten, maar Plato is gevoelig genoeg om die te zien.
4: Nou kan die satelliet op een afstand van 1 kilometer een zandkorrel 3 maanden exact in het beeld houden. Waarom is die stabiliteit zo belangrijk?
3: Omdat de verschillen die we willen zien, dus in de orde van 100.000ste tot 1 miljoen zitten.
4: Nou wordt er 2 jaar lang op verschillende aardachtige planeten gefocust. Waarom duurt dat 2 jaar?
3: De omlooptijd van de aarde is in de orde van een jaar. Dus we verwachten dat planeten die lijken op de aarde dezelfde soort omlooptijden hebben. Nou, je wil in ieder geval 1 zo'n dipje zien van een planeet die voor de zon langskomt. Maar als je echt de omlooptijd wil vaststellen, moet je wachten tot die nog een keer komt. Dus in de orde van een jaar, 2 jaar, dan hoop je dat tweede dipje te zien. Dan heb je 1 keer de omlooptijd vastgesteld. Nou, het liefst zou je hem 2, 3, 4 keer willen zien om dat nog wat nauwkeuriger te kunnen meten. En aan de basis van die omlooptijd kan je allerlei andere eigenschappen van die planeet uitrekenen.
2: Dit was het weekoverzicht van vandaag. Wij wensen u nog een prettige dag.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met

Welkom bij Durf te geloven. Vandaag vieren we het Pinksterfeest, het feest van de Heilige Geest. Dat betekent dat als het ware het startsein wordt gegeven om het evangelie te verkondigen in de hele wereld. En we beginnen deze dag met het zingen van Kom, laat ons deze dag met heilig vuur bezingen en met vernieuwde vreugd, want God deed grote dingen. En uit de Broerenkerk te Bolsward hoort u Kom, Schepper God, o Heilige Geest, daal in de mensenharten neer.

Herman Boon en anderen zingen voor u. Breek de hemel open, verlang zo naar u, Heer. Breek de hemel open, daal toch neer. En dan volgt het bekende lied wat u vast wel mee kan zingen. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht.

Uit de Bovenkerk te Kampen, psalm 45. Met luider stem breng ik de koning hulde, omdat zijn beeld mijn hart en ziel vervulde. En dan hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil, hem in alles vertrouwt en gelooft.

En bij Pinksteren hoort natuurlijk het gedeelte uit de Bijbel over de komst van de Heilige Geest. En we lezen dan ook Handelingen 2 en daar enkele versen uit. De komst van de Heilige Geest. Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen. En op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de Heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen. Pinksteren, een woord dat danst en huppelt. Een woord dat iets opent van binnen. Een nieuw begin, een nieuwe taal. Pinksteren, iets met vuur en wind, met waaien, openwaaien, in beweging komen. Laat het maar gebeuren. Laat Pinksteren maar Pinksteren zijn in ons leven, in alle geuren en kleuren. Het is feest vandaag voor iedereen. Een nieuwe tijd begint. Ja, het komen van de Heilige Geest was en is spectaculair. Mensen staan in vuur en vlam als ze de Geest van God ervaren in hun leven. De Geest bezielt ons en helpt ons om woorden te spreken, Gods woorden. En als de Geest ze ons heeft ingegeven, dan zullen anderen ze ook werkelijk verstaan en weer opademen.

Er zijn veel liederen die met Pinksteren te maken hebben. Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. En het volgende lied is dan ook: Wij leven van de wind die aanrukt uit de hoge en heel het huis vervult. En dan ook dat mooie lied: Kom, Heilige Geest, gij vogel Gods, daal neder waar gij wordt verwacht.

Het mannenkoor Asaf zingt Psalm 87, vers 1, 3, 4 en 5. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, heeft God gelegd, op bergen hem gewijd. En dan beginnen we ons programma altijd met de tune van Nooit kan het geloof te veel verwachten. En we laten het hier niet stoppen, nee, we laten nu het hele lied horen. Dus Nooit kan het geloof te veel verwachten, des heilands woorden zijn gewicht.

Pinksterfeest, een gedicht van M.A. Groeneweg de Reuver. Het licht ging in het duister gloren toen Jezus Christus werd geboren. Zijn leven bracht ons redding aan, maar zelf moest hij ten onder gaan. Op Golgotha wilde hij sterven om zo ons eeuwig heil te werven. Hij droeg er onze doem en straf, trad overwinnend uit het graf. Daar ging voor der discipelen ogen de Vader nu zijn Zoon verhogen. Hij nam hem op door zijn kracht, want alles, alles was volbracht. Ja, het is volbracht, maar al die zaken, ze kunnen pas ons hart gaan raken wanneer de Heilige Geest ons leidt in het spoor van zijn gerechtigheid. Die geest, hij overtuigt van zonden, maar wijst ons ook op Christus' wonden. Hij leert te smeken om het bloed en past het toe aan ons gemoed. Heilige Geest wil mij dan wijden, wil mij in al de waarheid leiden. Breng me, o dierbare Pinkstergeest, straks op het eeuwige bruiloftsfeest.

We hebben nog twee liederen en een instrumentaal nummer voor u. We beginnen met Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. En een opname van Renate Heemskerk over het paspoort. Ieder uur, iedere stap brengt ons nader bij de grens van leven en dood. Heeft de Heiland uw paspoort getekend met zijn bloed dat hij reddend vergoot? En we eindigen met vreugde, vreugde, louter vreugde is bij u van eeuwigheid. Een gezegende dag.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 9 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. En ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven, maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
3: Goedemorgen luisteraars, dit is Zingen op Zondag. U kunt luisteren naar een uurtje religieuze en lichtklassieke muziek. Ik gun u veel luisterplezier. De techniek en presentatie zijn in handen van Klaus de Bes.

Goedemorgen, ik heb een uurtje voor u uitgezocht met sprankelende en bezinnende muziek om het Pinkstergevoel bij u aan te raken. We gaan terug naar de dagen na zijn kruisiging. We missen Jezus en komen daarom samen om zijn gezindheid weer beleefbaar te maken. In het volgende lied ben ik op zoek naar God.

Op de 50ste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt in de christelijke kerk herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Op wat later de eerste Pinksterdag is gaan heten, gebeurde concreet het volgende. De gelovigen waren in een huis bijeen, toen er binnen plotsklaps een geluid van een grote windvlaag zich voordeed en er een soort vlammen verschenen die zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreidden, beter bekend als vurige tongen. De gelovigen werden met de Heilige Geest vervuld en begonnen buiten het huis op luide toon het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen, met als gevolg dat er een grote massa mensen afkomstig uit allerlei windstreken op hen afkwam. De apostel Petrus nam vervolgens het woord en hield een lange toespraak, waar er ongeveer 3000 mensen zich bij hem aansloten. Tevens wordt de geboorte van de kerk herdacht.

Pinksteren wortelt in het Joodse wekenfeest. Oorspronkelijk was het een dankfeest voor de binnengehaalde oogst. In de tweede eeuw na Christus kwam de nadruk te liggen op het herdenken van het verbond tussen God en Israël. De gebeurtenis bij de Sinaï, toen God aan Mozes de wet gaf. De christenen namen deze feestdag over om de nederdaling van de Heilige Geest over de apostelen te gedenken. De christenen zagen een parallel. Met Pinksteren is het de geest van Christus die de nieuwe wet geeft en die de christenen uit Joden en heidendom verenigt tot een nieuw volk van God. Omdat het Joodse wekenfeest, als men de eerste en de laatste dag van de periode meetelt, de 50e dag was, noemde men het in het Grieks ook Pentecoste, wat 50 betekent. Het woord Pinksteren is hiervan afgeleid. De aanduiding raakte in het Jodendom ingeburgerd als wekenfeest. Het feest

feest werd ook door anderen uit. Het feest werd ook door andere termen aangeduid. In het Grieks bijvoorbeeld Adventus. Oh nee, in het Latijn bijvoorbeeld Adventus Spiritus Sancti. Afgezien van het Oude Testament, waar Pinkster en het Wekenfeest naast elkaar voorkomen, treft men het woord Pinksteren alleen in het Nieuwe Testament aan.

In principe valt Pinksterzondag altijd op de 50ste dag na Pasen. Evenwel afhankelijk van het aantal dagen van de maanden waarin respectievelijk Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vallen, is het best mogelijk dat Pinksteren op de 49ste dag na Pasen plaatsvindt. Ja, de redenering is de volgende. Hemelvaartsdag volgt 40 dagen na Pasen, altijd op een donderdag. En Pinksteren op de 9e of de 10e dag na Hemelvaart, altijd op een zondag.

Ik hoop dat u net zoveel plezier hebt gehad met beluisteren als ik heb bij de voorbereiding van dit uurtje Zingen op Zondag. Ik wens je mooie feestdagen en een fijne week toe.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer op. Opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
13: Het spel Spreekwoorden en Gezegden wordt mogelijk gemaakt door Dirks Vishandel in Katwijk, Noordwijk en Voorhout, Vitacura Sassenheim, Slagerij Krijn van der Bent en Banketbakker van der Holst, Noordwijk.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met

Een hele goede morgen, luisteraars. En welkom bij een nieuwe aflevering van het Neusje van de Zoute Zalm. Het Neusje is een gezellig zondagochtendprogramma dat speciaal gemaakt wordt voor de senioren, maar in de loop van de jaren een heel familieprogramma is geworden. De medewerkers voor vandaag zijn aan de telefoon Gerda Buijs achter de techniek, Pieter Ottevanger en presentatie vandaag door Jacqueline de Bie, want Margret is er niet. U kunt niet alleen luisteren naar het Neusje, maar ook gezellig meedoen met onze spelletjes en het indienen van verzoekjes op 071-36-131-99. En Gerda zal deze voor u noteren. Zo dadelijk hoort u van ons programmaoverzicht, maar we gaan eerst genieten van muziek. En dat is van Frank en Mirella, Niemand Anders.

U krijgt van mij het programmaoverzicht. Om 10:15 hebben we het spel Spreekwoorden. Om 10:30 en 10:50 hebben we de eerste en tweede verzoekplaat. Dus u kunt een verzoekje aanvragen op 071-36-131-99. En Gerda zal deze voor u noteren. Om 10:30 hebben we de top 2 van een luisteraar. En deze week hebben we een stukje cabaret van Pieter Ottervanger. Om 11:15 hebben we nostalgisch nieuws. En dat is, zijn de oude nieuwsberichten uit het jaar van 1953 van Noordwijk. We gaan verder met muziek van de kermisklanten. Crazy Accordion.

Ja, het is tijd voor het spel spreekwoorden. Wij geven u straks weer 4 aanwijzingen om het spreekwoord te raden. Per aanwijzing mogen 3 luisteraars bellen. U mag 1 keer per gezin een gokje wagen om het

0: aanwijzing 1. Het is van slechte kwaliteit. Het is van slechte kwaliteit. En bij deze aanwijzing kunt u een vleesbon winnen ter waarde van 10 euro. Dus de eerste aanwijzing is: het is van slechte kwaliteit. Doe gezellig mee. Bel naar de studio op 071 36 131 99. Gerda zit er klaar voor. Het is van slechte kwaliteit, zo luidt de eerste aanwijzing. U kunt een vleesbon winnen, ter waarde van 10 euro. Dus het is van slechte kwaliteit. Over welk spreekwoord hebben wij het? Bel gezellig op naar de studio op 071 36 131 99. Het is van slechte kwaliteit. Het is van slechte kwaliteit. U kunt een taartbon winnen. Nou, hoe leuk is dat? En als u de aanwijzing weet, kunt u een vleesbon winnen ter waarde van 10 euro. Dus het is van slechte kwaliteit. Bel naar de studio op 071 36 131 99. Altijd leuk als u meedoet met onze spelletjes. Daar maken we ze ook voor. Zoals het goed is, heeft Margaret... Nee, even kijken. Gerda, iemand aan de telefoon. Goedemorgen met Jacqueline. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat iets mis met de verbinding zo te zien? Margaret is vandaag aan het werk. Dus vandaar dat ik alleen zit. En met Pieter natuurlijk, met Gerda. Kunt u nog een keer terugbellen op 071 36 131 99? Gaat iets mis met de verbinding? En anders gaan we naar aanwijzing nummer 2. Je bent zwaar teleurgesteld. Je bent zwaar teleurgesteld. Als het goed is, heeft Gerda nu iemand aan de telefoon. Kijken of de verbinding nu wel goed gaat. We gaan kijken wie we doorverbonden krijgen. Goedemorgen met Jacqueline. Nou, ik geloof dat er weer iets misgaat met de verbinding. Ja? Kijken.
1: Ja,
0: oh. Ja, hè? Gelukkig, gelukt. Zegt u maar.
1: Oké, goedkoop is duurkoop.
0: Ja, ben ik met u eten, maar helaas, het is hem niet.
1: Oké.
0: Okay. Ja, hele fijne zondag.
1: Ja, hetzelfde.
0: Leuk dat u meedeed.
1: Oké.
0: Okay. Dag.
1: Oh.
0: Dus het is van slechte kwaliteit, je bent zwaar teleurgesteld. Bij de tweede aanwijzing kunt u visbon winnen, ter waarde van 13 euro. Dus het is van slechte kwaliteit. Je bent zwaar teleurgesteld. Goedemorgen met Jacqueline. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg het eens.
2: Met Adrie van der Weijden.
0: Gezellig. Zegt u maar.
2: Kat in de zak kopen.
0: Ja, dat gebeurt wel vaker. Maar ook deze zoeken we niet.
2: Nee, oké. Okay.
0: Nee. Leuk dat u belde.
2: Oké, dankjewel.
0: Hele fijne zondag.
2: Dag.
0: Dag. Dus het is van slechte kwaliteit en je bent zwaar teleurgesteld. Bij aanwijzing nummer 2 kunt u een visbon winnen ter waarde van 13 euro. Als het goed is, hebben we weer iemand aan de telefoon. Goedemorgen met Jacqueline.
3: Met Lia van de Kastelen.
0: Goedemorgen.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Is het van een koude kermis thuiskomen?
0: Nee, het is hem ook niet, Lia, helaas.
3: Oh, jammer. Oké. Okay.
0: Bedankt.
3: Nou, volgende keer beter.
0: Ja, okay, gezellige dag, hè? Geniet van het mooie weer.
3: Ja, zeker weten.

0: Dus het is van slechte kwaliteit. Je bent zwaar teleurgesteld. Er mag nog één beller doorkomen. Je kunt een visbon winnen, het waarde van 13 euro. Dus het is van slechte kwaliteit. Je bent zwaar teleurgesteld. Dus ga kijken wie we doorverbonden krijgen. Goedemorgen met Jacqueline.
1: Ja, goedemorgen Jacqueline, met Marion Kuiper.
0: Hallo Marion, goedemorgen. Wat gaat het worden?
1: Ik hoop dat het gaat worden.
0: Zeg het.
1: Het is huilen met de pet op.
0: Ja Marion, gefeliciteerd. Je hebt het taartbon gewonnen.
1: Wow.
0: Ja.
1: Cool.
0: Ja, hoe kom je er zo op?
1: Ja, AI is je beste vriend.
0: Oh ja? Nou, daar moet ik toch nog achterkomen, denk ik.
1: Ja, je moet een goede vraag hebben.
0: Ja, okay.
1: Eerlijk is eerlijk. Dit
0: ja.
1: Maar wel heel leuk.
0: Nou, gefeliciteerd.
1: Ben je vaak het niet.
0: Ja. Kom je hem halen, de bon?
1: Ja, maar niet vandaag.
0: Niet dus vandaag. Oké, is goed. De eerste volgende keer dan.
1: Ja? Kijk me dinsdag even langs. Komt goed. Dankjewel.
0: En anders neemt Pieter hem mee, zegt Pieter dat? Ja, Pieter neemt hem mee.
1: Oh, dat is ook fijn. Ja, die woont er wel
0: mee. Pieter gooit hem wel in de brievenbus, zegt hij dus.
1: Oké.
0: Ja? Hele fijne zondag.
1: Jullie ook.
0: Dank u wel. Dag. Nou, dat was snel. Bij de tweede aanwijzing. Het is inderdaad huilen met de pet op. Het is van slechte kwaliteit, zwaar teleurstellend, waardeloos en het is helemaal niets. Zo luiden de teksten. Pieter zei al, moet ik mijn pet afzetten? Ik zeg, nou, dat hoeft niet hoor. We gaan luisteren naar muziek en we gaan verder met Mac en Katie Kassoen. Sugar Candy Kisses.

Ja, het is tijd voor de eerste verzoekplaat. Er is een verzoekje aangevraagd voor Riet Spierenburg uit Voorhout. En de reden is even een opkikkertje. En dit plaatje krijg je aangeboden van Marianne. We gaan draaien van Benny Nijman, Vrijgezel. MUZIEK

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Ja, het is tijd voor het op 2 van de luisteraar. Vorige week heeft helaas niemand Raad de Straat gewonnen. Dus er werd geen top 2 ingeleverd. Dus wij hebben aan Pieter Ottevanger gevraagd van... joh, weet jij niet iets leuks? Nou, Pieter heeft iets gevonden van Harry Jekkers... uit de voorstelling Een Goudvis na Zee van Ome Jan... met de Gouden Vergelijking. Heel veel luisterplezier.
1: Noemden wij in Den Haag vroeger een plinkplong. Dat is een lievelingsgeschenk. Heb ik gehad van mijn favoriete oom, Ome Jan. Toen was ik 6 jaar. Hij zei, Harry, wat zou je nou graag willen? En toen zei ik, een muziekinstrument, Ome Jan. Maar geen les. Hij zegt, hier, klerenlui, je hoeft alleen maar te draaien. Leuk, hè? Ik mijn hele leven bewaard. Wat die kinderen tegenwoordig krijgen, ik vind het schandalig. Ik zag laatst een meisje, stond een hele dure pop te verbranden. Ik zeg, waarom sta je die pop te verbranden? Ze zegt, dat moet meneer, dat staat op het doosje. Ik zeg, even zie dat doosje dan. En het stond erop, joh, een barbecue. Maar daar wou ik het eigenlijk helemaal niet over hebben. Ik wou, dames en heren, vanavond eens gaan hebben over mijn ome Jan. Mijn lievelingsoom, ome Jan. Mijn ome Jan, dat was een vrijgezelle oom. En die leefde nog bij zijn eigen moeder thuis, bij mijn oma. Het was namelijk de oudste broer van mijn vader. Grandioze vent. Maar voor ik over hem vertel, moet ik eerst even de familierelatie een beetje uitleggen. Wij hadden twee kanten, hè. We hadden mijn moeders kant en mijn vaders kant. Nou, en mijn moeders kant, dat was de rijke tak. En mijn vaders kant, dat was de wandelende tak. Ze hadden geen geld voor fietsen en zo. Dat moest allemaal lopen, hè? Dus daarom heette ze zo, hè? Nou, en de rijke tak heette de rijke tak... omdat mijn opa van moeders kant... die was bakker in loondienst bij Hus. Ik ken daar gegaan van een zootje getijsemde jekkers ze waren. Dat stel echt geen reet voor, jongen. Maar je kon daar wel lachen in de wandelende tak. Was leuk, jongen. En de oudste broer van mijn vader, dat was ome Jan. Leuke vent, jongen. Zat nergens mee. Had overal scheid aan, jongen. Ik zei wel eens tegen hem, als u nou doodgaat, hè, ome Jan... wil u dan begraven worden of gecremeerd? En dan zei hij altijd, Harry, maakt mij geen reet uit. Of ik nou het putje inga of de pep uit. Maakt mij niet uit. Hij zegt, desnoods gozer me maar langs de stoep, ze vegen me wel mee. Zo'n gozer was het. Hij zat nergens mee, hè. En die kon ouwe hoeren. Als je er een kwartje in gooit, dan lulde die voor een knaak. Mijn vader zei altijd, als lullen pudding is, dan is Jan dokter Oetker. Dat je een beeld krijgt van die man, hè. Ja. Een oude hoer, heerlijke mannen. En het was een typische Hagenese. En dat hoef ik hier nauwelijks uit te leggen. Maar Hagenese, die hebben een eigen taalgebruik. Schitterend vind ik dat. Ze hebben scheid aan vandalen. Aan de dikke. Aan de dikke, hè. Ze hebben zo hun eigen vocabulaire. Ze weten vaak niet wat dat woord betekent. Ze hebben het wel. En mijn oom Jan was ook zo'n gozer, hè. Die kon je nou nooit horen zeggen, bijvoorbeeld als Piet last had van zweetvoeten. Dat hij zei van, goh, wat heeft die Piet toch een last van zweetvoeten, zeg. Dan zei hij altijd, Jezus, die Piet die stinkt door zijn schoenen heen, joh. Dat is Haags. Dat is nou Haags. Of als Piet was overleden, zei mijn oom Jan nooit van, heb je het gehoord? Piet is van ons heen gegaan. Wel, nee, joh, die zei altijd, heb je het gehoord, joh? Piet die legt aan de verkeerde kant van het gras. Een variant daarop was altijd, heb je het gehoord? Piet is een zandfabriek begonnen. Vind ik wel leuk trouwens. Dan was je dood, jongen. Dan was je dood als je een zandfabriek was begonnen. Maar had hij een hekel aan die Piet en die was dood gegaan, dan zei hij weer wat anders. Dan zei hij altijd, zo, Piet legt eindelijk de maaien te voeren. En een variant daarop had je van, heb je die verhuiskaart van Piet gekregen? Nou, dan blijft hij wel even wonen, geloof ik, hè? Mijn oom Jan, die ging ook nooit naar de wc. Die nam de leiding in handen. Of hij ging zijn president een handje geven. Daar snapte ik als kind geen reet van. Dat de president bij ons thuis kwam als ome Jan ging zeiken. Ik snapte wel meer niet, joh. Bijvoorbeeld vergelijkingen. Hij was goed in het maken van vergelijkingen, mijn ome Jan. En dan zult u allemaal zeggen, wat kan ons dat verdommen? Maar dat was belangrijk, jongen, in de wandelende tak. Want er waren veel discussies. Laat maar zeggen, elke dag 20. Er waren altijd discussies. En die kon je nooit winnen op argumenten. Mijn ome Jan zei altijd, argumenten... Daar kennen de intellectuelen er 50 per seconde van verzinnen, dus ken nooit wat zijn. Je moest bij ons een vergelijking maken. Hè? Dus als je het ergens over had, dan moest je over iets anders gaan beginnen... en zeggen dat het daar ook zo zat. En dan kreeg je daar gelijk. Voorbeeldje, geloof ik. Ja, dat is een beetje ingewikkeld. Nou, we hadden een tante Toos en een ome Leo. En die hadden een zoontje Kareltje. Ze gingen scheiden van wie was Kareltje, van Toos of Leo. Nou, tante Toos meteen kwaad. Die zegt van nee natuurlijk. Ik heb 9 maanden met zo'n toeter rondgelopen. Hè? En die Leo heeft nooit naar Kareltje omgekeken. Kareltje is van men. En daar waren we het allemaal mee eens. De hele wandelende tak. Behalve ome Jan. Die lag altijd dwars. Altijd. Hij zei tegen mij toen ik klein was. Harry, je moet in het leven dwars liggen. Ik zeg, waarom dan, ome Jan? Hij zegt, ben je lekker moeilijk te begraven? Ja, dat is waar. Hè? De grootste etters worden altijd het oudste. Dat heb je gelijk in, hè? En die was het er niet mee eens. Die zegt, volgens men is Kareltje juist van Leo. Nou, en tante Toos werd origineel haars kwaad, zeg. Niet te geloven. Dat ging er hard aan toe, jongen. Punt mijn zakken was zo'n stuk schimmel dat je daar staat. Enfin, een enorme ruzie was het, hè? En dan kwam de vergelijking. Dan haalde mijn oom Jan een reeks staal eruit zijn zak en zei... Kijk eens, Toos, ik heb hier een knaak. Kijk, dan volg. Stel ik daar die knaak in een sigarettenautomaat en er komt een pakje sigaretten uit. Van wie is het pakje sigaretten? Van men? Of van de automaat? Is die knaak overal gevallen, hè, jongens? Nou, zo ging het. Dan zei hij van Leo, heb die knaak erin gedaan. Het Kareltje is van Leo klaar. Zo ging het, jongen. Ongelooflijk. En mijn oom Jan kon ook goed moppen vertellen. Goed moppen vertellen, joh. Grandioos goed. Ik zal eens een mop vertellen die hij altijd vertelde. En dan moet je niet na afloop tegen mij gaan zeggen van... die hebben we al gehoord als een oude mop. Dat geeft niet. Het gaat om de manier waarop mijn oom Jan dat vertelde. Grandioos. Vergeet het nooit meer. Mijn oma die was 75 geworden. En alle jekkers waren er. Aangetrouwde, kleinkinderen. En we zaten als haringen in een ton op zo'n klein bovenkamertje. Hier aan de Laakade. Dat weten jullie hier wel, hè? Alle haringen. Het is een heel klein bovenkamertje met al die jekkers zo naast elkaar zo. Ja, het was een heel smal kamertje. Hoe moet je dat nou uitleggen voor de mensen die een groot huis hebben? Het was zo smal, je kon niet eens in de breedte dwarsfluit spelen. Dat kon niet. Dan moest je zo gaan staan in de lengte. Ja, dan moest je geen erectie krijgen, want nou ja, in ieder geval... Het was een waanzinnig smal kamertje. En dan zaten we als haring in de tong van die smalle Haagse bakjes te zuipen. En dan zei mijn oma, om 3 uur, die zei van... Moet er iemand nog een bakje pleur? Ja, oma's praten ook Haags natuurlijk, hè. Maar... En dan zei mijn oma Jan, een bakkie pleur, een bakkie pleur. Zo, de mieter is even lekker een lente op, joh. Hey, joh. Het is 3 uur, het is tijd om te kantelen. Dus ik zat naast mijn vader. Ik zeg, wat gaan ze nou godsnaam doen, papa? Hij zegt, waar is ze gaan zuipen? Ik zeg, ja. En mijn oma wist dat dat zuipen was. En dus die was de koffiekopjes al aan het ophalen. En die komt langs oma Jan. Ik zie het nog gebeuren, dames. Ik zie het nog gebeuren. Mijn oom Jan staat ineens op, schuifelt tussen al die jekkers erdoor zich. Schuift dat oude piepende lakade, schuifraam open zo, zet er een hartje tussen. Ja, dat heet een hartje hier in Den Haag. Maakt niet uit wat je ertussen zet, alles is een hartje. Grist het hele zonnigste servies uit de handen van mijn oma, houdt het 2 hoog het raam uit en zegt tegen alle andere jekkers in de kamer, wie lacht, betaalt. Dus ik zit naast mijn vader. Ik zeg, wat gaat er nou gebeuren, papa? Ik zeg, nou, ome Jan die gaat een mop vertellen. En dan moet je niet als eerste gaan lachen, Harry. Want dan ben je in 1 keer, hup, je hele spaarvarken kwijt. Dus ik nam me voor om absoluut niet te gaan lachen. Want ik had die lastige hond al bijna bij elkaar, hoor. Ja, ik had tot 2 poten en een staart, had ik uitgerekend. Dus ik denk, ik ga niet lachen. No way. Ik ken er niet eens Engels. Mijn oom Jan begint aan die mop en die zegt van... Ik zit gisteren in de kroeg. Afijn, raad eens 2 keer. Wie komt daar binnen? De professor. Je weet wel, die doorgestudeerde bioloog die alleen maar kantelt, kantelt en nog eens kantelt. Afijn, ik zeg tegen hem, moet je van mij nog wat slobberen? Maar dat was al eigenlijk over de heel, was het al. Hij stond al sterf van de Jan Wandelaar. Dus ik zeg tegen mijn vader, wie is dat nou weer ineens, papa? Jan Wandelaar? Ik zeg, mijn vader, dat heb oom Jan uit het Engels vertaald. Dat is een whiskymerk, Johnny Walker. Ja, ik was 9 dat ik het nou niet snapte, maar kom op nou een beetje, hè. Enfin, dus ik zeg tegen hem, je staat al sterf van de Jan Wandelaar, moet je nog een dubbele erbij hebben? Zegt die professor, nee Jan, voor ik ga doorkantelen, ga ik eerst eens even lekker een bruine trui breien. Ik zeg tegen mijn vader, ik snap er niks meer van, papa. Waarom gaat die vent nou ineens een bruine trui breien? Hou je kop nou een keer, zegt mijn vader, dat is scheiden. En hou nou verder je kop. Afijn, zegt mijn oma Jan, die gozer komt terug van het bruine truienbreien. En die zegt, het is ongelooflijk, Jan, wat hier aan de hand is. Het gaat goed hier met de zaken. Ze hebben tegenwoordig een wc met een gouden bril. Heb het nog niet gezegd, zegt mijn oma Jan, of hij wordt in elkaar geslagen door 2 arbeiders. Ik zeg tegen die gasten, dan moet je ze tegen mij flikken, hè? Niet tegen zo'n doorgestudeerde puntmutserkers. Zeggen die gasten tegen mij, wat had jij gedaan? Die gozer heeft net in onze tuba zitten schijten. Ja, een oude mop, joh. Ken je nog niet? Nou, gelukkig snapte ik de mop niet. Maar de rest van de jekkers er wel, dus iedereen begon... En mijn oom Leo begint als eerste te hinneken, jongen. En Jan die laat zo, hup, dat hele servies lazeren, zeg. Hij zegt, Leo betaalt. En mijn oma huilen van godverdorie, joh. Zal het hele servies deze week kleren, leiders? Waar moet Leo dat nou van betalen? Nou, dat was een goede vraag, zeg. Hey. Want Leo, die was gaan scheiden van tante Toos en die had geen stuiver meer. Niks. Moest alimentatie betalen. En die Kareltje heb hij ook nooit gekregen. Want tante Toos die heeft vlak voor de echtscheiding tegen hem gezegd... Moest goed luisteren, Leo. Ga uit elkaar. Ik heb er nog eens over nagedacht. Maar ik heb toch het idee dat Jan wel gelijk heeft met die sigarettenautomaatvergelijking. Maar het spijt me voor jou, Leo. Destijds heb niet jij, maar de buurman die knaakt erin gelazen, toch?
0: Ja, dit was een stukje cabaret van Harry Jekkers. Pieter, bedankt voor je stukje cabaret. We gaan luisteren naar muziek en dat is van Gert Timmermans, Brandend Zand. En dat zal vandaag ook wel gebeuren.

0: Ja, Gerde gaat het nostalgische nieuws voorlezen met oude nieuwsberichten uit 1953 uit Noordwijk. Lukt het, Pieter? Oh, een ogenblikje. Er gaat iets technisch niet helemaal goed. Ja? Dus Gerda gaat nostalgisch nieuws voorlezen. Succes, ja. Gerda.
1: Nou, dankjewel. We gaan terug in de tijd en wel naar april 1953. Om u een indruk te geven wat prijzen zo'n 56 jaar geleden. Hier een uittreksel uit de advertentie van Slager van den Berg en alles per pond geprijsd. Bijvoorbeeld een biefstuk, 2,50 gulden. Riplappen, 1,90 gulden. Een rollade, 1,60 gulden. En gehakt, half om half. Weet je wel, dat wittige getverderrie. Maar ja, misschien houden u mensen daar wel van. Sorry. Die was 1,40 en dan frikandeau, 2,20 gulden. Lende carbonade, 1,80 gulden. En halscarbonade, 1,70 gulden. Zo dan heeft u een beetje idee wat toen de prijzen waren. Bezit men dit echter tegen de lonen van deze tijd, dan zult u kunnen begrijpen dat er echt niet iedere dag biefstuk op tafel kwam. En wie herinnert zich nog op zaterdag 4 april de geopende Ermi IJssalon in de Bomstraat? Met het goedkoopste ijsje voor een dubbeltje en het duurste voor 25 cent. Dan gaan we naar de zeekant van 10 april. De bedevaart naar Schiedam. Maandag aanstaande vertrekt wederom onze bedevaart naar het heiligdom van de heilige Ludwina te Schiedam. De deelnemers vertrekken om 8 uur van het kerkplein te Noordwijk aan Zee en sluiten zich dan in Leiden aan bij de Leidse bedevaart. Om ongeveer 6 uur zijn ze weer terug. Er is nog gelegenheid voor een deelname om op te geven tot uiterlijk zondagmorgen bij de koster Jacques van der Linden en op de pastorie te Noordwijk aan Zee. De kosten, lunch inbegrepen, bedragen 5 gulden, kom ik weer met mijn euro, dat krijg ik er niet. Ja. Dan hebben we nog een advertentie. Een aangrijpend verslag over de stormvloed van februari 1953. Een blijvende herinnering aan de ramp die de Lage Landen bij de zee heeft getroffen. Een boek dat ieder jaar aan waarde zal winnen. Stormvloed 1953 bevat 224 pagina's met kaarten en 25 foto's op kunstdrukpapier, gebonden in een linnen band met stofomslag. Om het boek binnen ieders bereik te brengen bedraagt de prijs slechts 3,90 gulden. Kom daar maar eens om nu, hè, voor een boek. Vanaf zaterdagmiddag is het boek verkrijgbaar bij Buizen van Limburg Stierumstraat 3, telefoonnummer 2292. De advertentie van vrijdag 17 april, dat is ook nog wel leuk. Deze week voor reclame 150 gram leverworst voor 30 cent. 150 gram boterhamworst voor 50 cent. 150 gram gebraden roastbeef voor 70 cent. 500 gram gesmolten vet voor 80 cent. 500 gram dik vet spek voor 120 cent. Bij Van den Berg, Lindenplein, 7 en Noordwijk binnen. Eet smakelijk.
0: Nou, dankjewel. Dit was nostalgisch nieuws uit het jaar 1953. We gaan verder met muziek van Rob de Nijs. Zondag.

Ja, het is tijd voor de tweede verzoekplaat. Er is een verzoekje aangevraagd voor Margit Hombergen. Ja, Margit, aanstaande dinsdag ben je jarig en je krijgt de felicitaties van je moeder, van je man en de hele familie. En nog een verzoekje voor jou. En dan dat is natuurlijk van het team van het Neusje van de Zoute Zalm. Alvast van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. We gaan draaien van Cliff Richard. Congratulations.

Ik heb een berichtje voor u. Open middag bij Dierenasiel. Zondag 31 mei organiseert Dierenasiel Offum in Noordwijk aan de Lageweg 2 een open middag. Belangstellenden zijn van 1 tot 4 uur welkom om een kijkje te nemen in het asiel. Ook is er een verkoop van gedoneerde spullen, waarvan de opbrengst bestemd is voor een nieuwe, ruimere opslagruimte voor het asiel. Daarnaast kunnen bezoekers met hun hond een parcours lopen en met hun viervoeter op de foto gaan. Ook voor de kinderen zijn er activiteiten, zoals het maken van een eigen dierenhuis en het zetten van een glittertattoo. Een kattenoppasser verstrekt informatie en een kattentrimster geeft advies over vachtverzorging bij katten. Bezoekers kunnen bovendien hun katten laten chippen en direct laten registreren. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, vooruitlopend op de aankomende chipverplichting voor de katten. We gaan draaien. We gaan ook, hoor in mijn oortjes dat ik ga afkondigen. We gaan straks tijd maken voor het nieuws en we zien u straks weer terug. We gaan draaien Maywood met Rio.

0: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Het gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Apkoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
18: Het spel Raad de Straat wordt mogelijk gemaakt door De Lange Sport en Pannenkoekenhuisje Noordwijk en Kringloopwinkel Noordwijk Noordwijkerhout.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met

Welkom terug bij het tweede gedeelte van het Neusje van de Zoute Zalm. U krijgt van mij het programmaoverzicht van het tweede uur. Om 10:50 en 11:55 hebben we de derde en vierde verzoekplaat. U kunt een verzoekje aanvragen op 071-36-131-99. En Gerda zal deze noteren voor u. Om 11:45 hebben we dierennieuws met daarin vermiste en gevonden huisdieren uit de Bollenstreek, met medewerking van het Dierenasiel Noordwijk. Om 11:50 hebben we de verjaardagsplaat voor alle jarigen. Om 11:30 hebben we de tips van opa en oma. 11:55, nou dan hebben we de derde verzoekplaat. En om 11:15 hebben we Ratenstraat met de straatnamen uit de gemeente Noordwijk, Teidingen, Lisse en Hillegom. We hadden een gouden ouwe, maar die kunnen we helaas niet vinden. Dus we gaan verder met Jan Smit. Leef nu het kan.

Ja, Pieter had gouden ouwe, nou ja, de verkeerde afgestoft. Dus, maar het is goed gekomen. We gaan met u het spel spelen. Ratenstraat met de straatnamen afkomstig uit de gemeente Noord.

besteden bij de kringloopwinkel in Noordwijk of Noordwijkerhout. En bij de tweede aanwijzing is het een sportbon ter waarde van 7,5 euro. Als u een van deze prijzen wint, dan komt u op een lijst te staan. U mag dan de eerste 8 uitzendingen niet meedoen met dit spel. Maar daarna bent u weer van harte welkom om met ons mee te spelen. We gaan vandaag zoeken in Hillegom. Heel veel succes! Aanwijzing nummer 1. Van een gedeelte van de straat heb je kunst. Van een gedeelte van de straat heb je kunst. En bij deze aanwijzing kunt u een waardebon winnen ter waarde van 10 euro. En die kunt u besteden bij de kringloopwinkel in Noordwijk of Noordwijkerhout. Dus van een gedeelte van de straat heb je kunst. U kunt bellen naar de studio 071 36 131 99. Dan krijgt u Gerda aan de telefoon. We zoeken in Hillegom. Dus van een gedeelte van de straat heb je kunst. Van een gedeelte van de straat heb je kunst. We zoeken in Hillegom. U kunt de waardebon winnen voor de kringloopwinkel in Noordwijk of Noordwijkerhout. Mocht u de straat raden, dan krijgt u een pannenkoekbon ter waarde van 10 euro aangeboden. Dan mag u een stukje cabaret in leveren als u dat wil, of een top 2. Dus van een gedeelte van de straat heb je kunst. We zoeken in Hillegom. Dus doe gezellig mee, bel naar de studio op 071 36 131 99. Van een gedeelte van de straat heb je kunst. Dus van een gedeelte van de straat heb je kunst. We zoeken in Hillegom. Je kunt een waardebon winnen voor de kringloopwinkel in Noordwijk of Noordwijkerhout ter waarde van 10 euro. Dus ik denk dat alle mensen naar het strand zijn. Ja, het is mooi weer. Het was al file naar Noordwijk. We gaan verder met de tweede aanwijzing. Er zit een roeiboot in de straatnaam. Er zit een roeiboot in de straatnaam. En bij deze aanwijzing kunt u een sportbon winnen ter waarde van 7,5 euro. Dus van een gedeelte van de straat heb je kunst. En er zit een roeiboot in de straatnaam. We zoeken in Hillegom. Dus doe gezellig mee en bel naar de studio. 071 36 131 99. Gerda zit er klaar voor. Je kunt een sportbon winnen ter waarde van 7,5 euro. We danken natuurlijk alle sponsoren die meedoen. Zonder hen hadden wij geen leuke cadeautjes om weg te geven. Dus van een gedeelte van de straat heb je kunst. Er zit een roeiboot in de straatnaam. We zoeken in Hillegom. 071 36 131 99. Dus doe gezellig mee. Je kunt een sportbon winnen ter waarde van 7,5 euro. We gaan naar de derde aanwijzing. Van een gedeelte van de straatnaam heb je onderwijs. Van een gedeelte van de straatnaam heb je onderwijs. We zoeken in Hillegom. Dus van een gedeelte van de straatnaam heb je onderwijs. En er zit een roeiboot in de straatnaam. En van een gedeelte van de straatnaam heb je kunst. We zoeken in Hillegom. 071 36 131 99. Doe gezellig mee. Van een gedeelte van de straatnaam heb je onderwijs. En er zit een roeiboot in de straatnaam. En van een gedeelte van de straatnaam heb je kunst.
in Hillegom.

0: Gezellig mee 071 36 13199. Van een gedeelte van de straatnaam heb je onderwijs. Er zit een roeiboot in de straatnaam. En van een gedeelte van de straat heb je kunst. Als het goed is, heeft Gerda iemand aan de telefoon. Kijken wie we doorverbonden krijgen. Dus van een gedeelte van de straatnaam heb je onderwijs. Er zit een roeiboot erin. Als het goed is, word ik doorverbonden. Goedemorgen met Jacqueline.
1: Goedemorgen Jacqueline, met Marga Pilon.
0: Goedemorgen Marga. Zeg het eens.
1: Ik wil een gokje wagen. Het enige wat ik kon verzinnen is Maartensheem.
0: Oh, nou, jeetje, jammer. Het is hem niet.
1: Nee, oh, nou dan heeft de art mij niet geholpen van de kunst.
0: Oké, nou... Bedankt. Leuk dat je meedeed en een hele fijne zondag.
1: Oké, en Margaret, een fijne verjaardag aanstaande dinsdag.
0: Hartstikke goed.
1: Oké.
0: Dag Marga, fijne zondag. Dag. Helaas, het is hem niet. Dus we gaan verder met aanwijzing nummer 4. Er zit een beroep in de straatnaam. Er zit een beroep in de straatnaam. Van een gedeelte van de straatnaam heb je onderwijs. Er zit een roeiboot in de straatnaam. En van een gedeelte van de straatnaam heb je kunst. En dat allemaal in Hillegom. Dus bel naar de studio op 071 36 13199. Dus van een gedeelte van de straat heb je kunst. Er zit een roeiboot in de straatnaam. Van een gedeelte van de straatnaam heb je onderwijs en er zit een beroep in de straat. Over welke straatnaam hebben wij het in Hillegom? Dus er zit een beroep in de straat. Van een gedeelte van de straat heb je onderwijs. Er zit een roeiboot in de straatnaam en van een gedeelte heb je kunst. Nou, we zoeken in Hillegom. Als het goed is, heeft Gerda iemand weer aan de telefoon. Kijken wie we doorverbonden krijgen. Goedemorgen met Jacqueline.
2: Goedemorgen met Lia van de Kastelen nog een keer.
0: Ja, gezellig. Zeg het maar.
2: Ik wil. En is het de Ambachtstraat?
0: Ja, Lia. Hartstikke goed.
2: Ja?
0: Ja, ja. Hoe kom je zo op?
2: Wat zei je?
0: Hoe kom je zo op de ambacht?
2: Ja, eigenlijk die ambacht, dat beroep.
0: Ja,
2: dat,
0: klopt.
2: Ja, dat gaf de doorslag eigenlijk. Ja.
0: En onderwijs is ambachtonderwijs.
2: Ja.
0: Ja, die roeiboot is een 8. En je hebt kunst.
2: Ja.
0: Ambachtskunst.
2: Ja.
0: En zo kom je erop uit.
2: Ja, dat beroep eigenlijk. Ja, deed het. De doorslag.
0: Je hebt een, je hebt een pannenkoekbon gewonnen.
2: Oh, lekker.
0: Oké. Kun je naar de studio komen?
2: Ik kom eraan, ja.
0: Ja? Top 2 meenemen of een stukje cabaret?
2: Is goed, doe
0: is we. Goed, tot straks.
2: Oké, bedankt.
0: Dank je, dag. Ja, is geraden. De Ambachtstraat in Hillegom. Volgende week hebben we natuurlijk weer een andere straatnaam. We gaan verder met muziek van Jackpot. Is Everybody Happy?

Ja, het is tijd voor de derde verzoekplaat. Er is een verzoekje aangevraagd voor mevrouw Riebak van Ruiten. Mevrouw heeft Bo ontdekt en luistert nu iedere zondag. Nou, hartstikke leuk om te horen. U krijgt een plaatje aangeboden van Ada Griekspoor. En dat is van BZN, de Benjamin.

Ja, we gaan verder met de tips van oma en opa. Vetvlekken in kleding. Strooi wat zuiveringszout op de vlek om overtollig vet te absorberen. Laat het enige tijd intrekken en borstel het vervolgens weg. Airfraaien schoonmaken. Leg het mandje van de airfraaier in een bak met warm water en borstel beide kanten schoon. Gebruik eventueel citroen om restgeurtjes te verdrijven. Dit waren de tips van opa en oma. We gaan verder met René Schuurman. Mooie meisjes blijven nooit zo lang alleen.

Het is tijd voor de verjaardagsplaat voor al jarigen. Bent u vandaag jarig of aankomende week jarig? Nou, dan heeft u alvast een mooi cadeautje te pakken met het fantastische weer. Er zijn ook natuurlijk een aantal jarigen van Omroep Bo jarig. En dat is 26 mei, dan is Margaret Hombergen jarig. En 27 mei is Nadine van Ekris jarig. Beiden een hele fijne dag toegewenst en maak er wat van. We gaan draaien van Diana en de Supremes. Baby Love.

0: Ja, het is tijd voor dierennieuws met daarin vermist en gevonden huisdieren uit de Bollenstreek met medewerking van het dierenasiel. En als het goed is, heb ik Jolanda aan de telefoon.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen Jolanda, je spreekt met Jacqueline.
1: Hoi, Jacqueline.
0: Ja, hallo. Hoi. Zijn er nog vermiste dieren van vorige week?
1: Nee.
0: Zijn er nog gevonden dieren van vorige
1: week? Ja, we hadden een vermissing. 22 mei werd er Nani vermist. Ja. In de Julianastraat. Maar die heeft inmiddels haar huisje weer gevonden.
0: Oh,
1: dus die is weer veilig.
0: Dat is mooi nieuws.
1: Ja.
0: En nog gevonden dieren van vorige week?
1: Nee.
0: Ook niet. Nee. Nou, we hebben gehoord net terug bij de eigenaren.
1: Ja.
0: Dus.
1: Deze week heb ik wel wat vermissingen gekregen.
0: Ja.
1: Sinds maandag 18 mei wordt Snoopy vermist vanuit de Trompstraat in Noordwijk.
0: Ja.
1: En Snoopy is een grote zwart-witte kater. Hij heeft wat opvallende kenmerken, van een zwarte vlek op zijn kin en een witte vlek op zijn rug. En hij is gechipt. En sinds vrijdagochtend 22 mei wordt Chili vermist vanuit de maandagse wetering in Noordwijkerhout. En Chili is een wit-zwarte kater van 4 jaar en is gechipt.
0: Ja.
1: En heb ik net eigenlijk een melding gekregen dat sinds gisteren, zaterdag 23 mei, Pip wordt vermist vanuit de Zwarte Weg in Noordwijk. Pip is 1 jaar, is een blauwe reus. Dat is een raskat. Die is helemaal lichtgrijs, kort haar. En die wordt daar sinds gisteren vermist, dus aan de Zwarte Weg in Noordwijk.
0: Ja.
1: En Pip is gechipt.
0: Oké. Okay. Ik heb hier ook nog op mijn telefoon staan 22 mei Nanny.
1: Ja, maar Chili. Maar die is weer thuis.
0: Want ik heb hier een Nanny staan, maar dat klopt.
1: Nanny, sorry. Ja, Nanny.
0: Ja?
1: Ja, maar die is weer thuis.
0: Die is weer thuis. Nou, gelukkig.
1: Ja, gelukkig wel, ja.
0: Nou, hè.
1: Ja.
0: Gevonden dieren deze week nog?
1: Nee, geen gevonden dieren.
0: Laatste dieren?
1: Ja, we hebben Jip en Janneke. Er plaats samen. Dus die zijn weer samen naar een mooi huisje gegaan. En we hebben Boemer geplaatst.
0: Oh, geweldig.
1: Die heeft ook een mooi huisje gevonden.
0: Ja, ja. Fantastisch.
1: Ja.
0: En hebben we nog een asieldier deze week?
1: Ja, asieldier van deze week. Dan wil ik Xena nog 1 keertje melden. Dat had ik al eerder gedaan, maar Xena heeft nog steeds geen huisje gevonden.
0: Oh.
1: Zij is een oudere dame van 13 jaar.
0: Ja.
1: Zij zoekt een rustig huisje zonder andere dieren en geen kleine kinderen. Dus ze wil gewoon de oude dag nog eventjes doorbrengen in een fijn rustig huisje. Het is wel zo dat Xena 2 keer per dag een pilletje krijgt tegen de schildklier. Dus dan moet je wel rekening houden dat je ongeveer €34 per maand aan die pilletjes kwijt bent. Maar goed, Xena die wordt het natuurlijk ook gegund.
0: Zeker.
1: Om een eigen huisje te hebben nog.
0: Ja, nou hoe mooi zou het zijn als ze een gouden mandje zou vinden.
1: Ja, en 13 jaar lijkt oud, hè, maar ze kunnen echt nog wel wat jaartjes mee, hoor.
0: Ja, precies. Ik heb er een paar van 18 gehad, dus
1: daarom,
0: ze kunnen nog een heel tijdje. En je hebt er zoveel plezier van.
1: Ja.
0: Een gezelschap, dus.
1: Ja. Xena moet altijd wel even wennen aan een nieuw huisje.
0: Ja.
1: Maar bij ons dan is ze zo gewend. En ja, dan vindt ze het heerlijk om geborsteld te worden. En als ze maar aandacht krijgt. Dus echt een heel lief katje.
0: Nou, hoe fijn zou het zijn als iemand haar komt halen?
1: Ja, zou heel fijn zijn.
0: Ja. Ja. Jolanda, bedankt. Ik weet niet, heb je
1: nog
0: een
1: mededeling?
0: Ja,
1: mag dat nog even?
0: Ja,
1: want wij hebben zondag, aankomende zondag, 31 mei... hebben we een voorjaarsverkoop en een open middag bij ons op het asiel.
0: Ja.
1: En daarbij is het natuurlijk altijd leuk om al even kennis te maken met ons asiel. Maar u steunt ook onze asieldieren. En als u die middag komt, het is van 1 tot 3. Dus voor jong en oud hebben we allerlei activiteiten. We hebben bijvoorbeeld een parcours voor de honden en een grabbelton. U kunt uw kat komen laten chippen en dan wordt u ook gelijk geregistreerd. Kunt ook een rondleiding krijgen in het asiel. Er worden wat knutselen voor de kindertjes is er. En dan kunnen ze een eigen dierenhuis maken. U kunt op de foto met uw dier. Daar worden tato's. Er is een kattenoppasser die uitlegt hoe zij dat werk doet. En een kattentrainster. Nou ja, genoeg dingetjes om gezellig even langs te komen. Met de kinderen, met uw eigen hondje. Dan kunt u een parcoursje doen. En op de foto met uw eigen hond.
0: Dus, nou, hoe leuk.
1: Ja. We zijn er al actief mee bezig met de voorbereidingen. En het zou zo fijn zijn als er veel mensen komen.
0: Tuurlijk.
1: Dus aankomende zondag, 31 mei, van 1 tot 4.
0: Ja, ik had het er net ook al bericht voorgelezen. Hoe meer publiciteit, hoe beter, toch?
1: Oké, prima. Ja, hartstikke fijn. Ja.
0: Nou, ik hoop dat er heel veel mensen op afkomen.
1: Ja, ik hoop
0: en,
1: het ook.
0: Graag tot volgende week dan.
1: Ja, heel hartelijk dank.
0: Fijne zondag en geniet van het mooie weer, hè?
1: Ja, ga ik zeker doen.
0: Oké, dag. Bedankt.

Ja, we zijn aangekomen bij de vierde, dus de laatste verzoekplaat. Er is een verzoekje aangevraagd voor Marion Kuiper. En de reden, een hele fijne dag. Van Gerda krijg je een plaat aangeboden van Floor Jansen, Euphoria.

Ik heb nog een berichtje voor u. Wijkvereniging voor Victoriewijk. Een aantal inwoners van de Victoriewijk in Noordwijk-Rout is bezig met de oprichting van een wijkvereniging. Op maandag 22 juni zijn alle buurtgenoten welkom in het Victoriehuis aan de Sporkenhout 12 om hierover mee te praten. De aanvang is om 19:30. Aanmelden kan via wijkverenigingvictorie@gmail.com. Hiermee zijn we aan het einde van de ochtend gekomen. Het neusje van de Zoute Zalm. Wij bedanken u natuurlijk voor het luisteren. De medewerkers voor vandaag waren Gerda Buijs, Pieter Ottevanger en Jacqueline de Bie. Na het nieuws van 12 uur kunt u luisteren naar Bo Brunch. Wij wensen u een hele fijne zondag toe en graag tot volgende week. Dag!

0: je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24a. Tot snel.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
17: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

0: Welkom bij Bo Brunch, een programma vol wetenswaardigheden over de Bollenstreek en veel, heel veel muziek.
1: In dit uur een verslag van ons gesprek met Cultuur Verheft de Voorhout, de agenda, zing met ons mee en we gaan met pijl en boog schieten.
0: En wat kunt u het tweede uur verwachten? U kunt verwachten vervolg van ons bezoek aan de Volksuniversiteit Lisse, de omwenteling, de agenda, een doordenkertje, maar bij Bo Brunch muziek.

Oorspronkelijk in 1968 geschreven door Dionne Warwick. Een jaar later door Aretha Franklin tot wereldhit verheven. I Say a Little Prayer.

0: Het ziet er echt naar uit dat de zomer nu echt in aantocht is. En daarom trekken we naar de provincie met de meeste zonuren. Dat doen we samen met Saskia en Serge. Zomer in Zeeland.
1: Dit is Beau Brunch Agenda.
2: Lisse, maandag 8 juni. Papierwinkel in de bibliotheek. Heb je hulp nodig? Bij het invullen van formulieren van bijvoorbeeld een gemeente? Bij het aanvragen van een regeling, toeslag of kwijtschelding? Heb je moeite met het begrijpen van brieven of regelingen? De vrijwilligers van de papierwinkel die helpen je graag en gratis. Je kunt een afspraak maken bij de balie van de bibliotheek Lisse of via 0252-415-782. Maar ook via de website van de bibliotheek. Maandag 8 juni, Bibliotheek Lisse, Koninginneweg 79A. Het is van 3:30 tot 5:00 en zoals gezegd, gratis.
0: Noordwijk, vrijdag 5 juni, 35:55 borrel, ergens in Noordwijk. Geen speeddates of ongemakkelijke rondes, maar gewoon gezellig samenkomen met leeftijdsgenoten. Verwacht een sfeervolle locatie, lekkere muziek en leuke pubquiz en volop ruimte om een natuurlijke manier met anderen in contact te komen. Gewoon een drankje doen, lachen, praten en kijken met wie je ontmoet. De locatie in Noordwijk wordt je na aanmelding met je gedeeld. Zo blijft het kleinschalig, persoonlijk en net even anders. Vrijdag 5 juni, ergens in Noordwijk. Het is van 7:30 tot 22:00 s'avonds. Aanmelden tot 28 mei. info@meetupnoordwijk.nl.
2: Voorhout, maandag 8 juni. Breicafé in de Spelenwei. We hebben er al eerder aandacht aan besteed, maar omdat het zo leuk is, nog een keer. Het Haak en Breicafé is een gezellige ontmoetingsplek voor iedereen die van handwerken houdt. Beginners en ervaren haak- en breiliefhebbers komen samen om creatief bezig te zijn en ideeën met elkaar te delen. In een ontspannen sfeer met een kop koffie of thee worden de leukste creaties gemaakt. Naast creativiteit draait het Haak- en Breicafé ook om gezelligheid. Iedereen is welkom. Maandag 8 juni, de Spelenwei, Breugelhof 8, te Voorhout, van 7:30 tot 9:00 en het is gratis. Kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bolle-omroep.nl.

Ja, El Condor, Pasa. Ja, het is eigenlijk een liedje uit de 18e eeuw. En dat gaat eigenlijk over een duif die zijn nest is verloren. Later werd het gewoon El Condor, Pasa. U weet wel, zo'n grote vogel. Hier door Andy Williams gezongen. We zijn al in Zonnig Zeeland geweest. En we gaan nu op naar Bella Italia. Dat doen we samen met Imca Marina.

0: De laatste weken hoort u alles over cultuurverheft uit de Voorhout. En we zijn nog steeds daar, te gast bij cultuurverheft in Voorhout. En op de website van cultuurverheft las ik iets over theatersport. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een programma in gymnastiekpakjes?
1: Ja, dat zou misschien qua gezicht zou hartstikke leuk zijn. Ja. Maar zo is het niet.
2: Nee, wat is het dan wel?
1: Ik denk dat je bedoelt dat dwars. Ja, dat is dus, zeg maar, improvisatie.
2: Ah, ja. Dus, en hoe werkt dat?
3: Er zijn allerlei verschillende werkvormen die zij hanteren. Dus één iemand die heeft de leiding daarover. En ze oefenen dan met elkaar allerlei werkvormen. En het is altijd geïmproviseerd. Dus het is improvisatietoneel. En
1: je hebt een aangever.
3: Ja, en de werkvormen die wisselen af. En daar worden dan een aantal mensen bijgezet. En die werken dan mee in zo'n werkvorm.
2: Dus er is iemand die heeft een idee. En ik roep er even wat zo uit de blosse hand. Iemand heeft een idee zo van, nou, er is een kamer en daar staan twee mensen in. Die hebben elkaar nooit gezien, maar ze blijken toch een of andere band te hebben. Dat wordt dan gedeponeerd en dan gaat er iets gebeuren.
3: Ja, en dan gaan de spelers gaan dan aan de slag. En het is een beetje verschillend, want soms is het inderdaad dat je een scène hebt. Maar het kan ook gewoon zijn dat er bepaalde werkvormen zijn waarbij vaste regels worden gehanteerd. Dat steeds de rollen wijzigen of dat iemand moet reageren op wat er gezegd wordt of wat er gedaan wordt.
1: Ik weet niet of u de lama's kent.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat principe is het.
2: Ah,
1: je hebt een aangever en dan sta je met 10 of 12 of 15 mensen op toneel. En dan ga je dus improviseren. Nou, er worden dan bepaalde thema's worden dan gekozen. Nou, en dat wordt dan uitgewerkt. Dus eigenlijk is dat een beetje het principe.
2: À la minute wordt het uitgewerkt.
1: Ja.
2: En dan heb ik er nog eentje. Sint-Nicolaas. Nou, dat is voor mij 5 december. Ik vind het mooiste feest van het hele jaar. Om inkomsten te verwerven?
1: Ook. Ja, maar ook om gewoon het uit te voeren.
2: Ja, gewoon voor de kindertjes.
1: Dat is, natuurlijk. Maar ook ouderen, hoor. Ik bedoel, ouderen, zodra Sinterklaas weer in het land is, geloven ouderen ook weer.
2: Ja, ja.
3: We hebben een grote Sinterklaascentrale. En dat betekent dat wij sowieso de Voorhoutse scholen bedienen. En ook nog een paar scholen buiten de gemeente. En daar gaan dus leden van ons, waaronder Ton en ook ik, als Sinterklaas naartoe. En we doen ook de jaarlijkse intocht in het dorp.
1: Ja, Chris is al 50 jaar Sint in Voorhout.
2: Ja.
1: En ik ben sinds een paar jaar Sint bij de intocht in Oegstgeest.
2: Aha.
1: Ja, en daarbij ook inderdaad bij organisatie, bij bedrijven, huisbezoeken. Meedoen met eventueel met toneelstukken als die op dat moment uitgevoerd gaan worden.
2: Met kleurpieten, hè, tegenwoordig, hè?
1: Roetveegpieten.
2: Roetveegpieten, ah.
1: Roetveegpieten.
2: Want
1: dat kleurpieten, dat is alweer passé. Het is gewoon roetveegpieten.
2: Oh, ik dacht dat het dat me niet mocht, maar
1: Ja, roetveeg
3: mag wel.
1: Roetveeg is gewoon geaccepteerd. Ja.
3: Het is eigenlijk een persoon die wat zwart
1: van vegen.
2: Ja, ja.
3: Die wel het bekende zwarte pietenpak aan heeft.
2: Ja.
3: Wat we vroeger zwarte pietenpak.
1: Ja, en pietenpak.
3: Alleen geen ringen meer. Ja. En geen
1: lippenstift.
3: Vuurrode lippen meer. Nee. Dus het is allemaal wat gematigd.
0: We kunnen ons voorstellen dat u meer info wenst. En dat kunt u vinden op de website www.cultuurverheft.nl. Of per e-mail cultuurverheft@gmail.com. En dan kunt u meteen lid worden of zelfs donateur.

0: carrière van 1939 tot 2019 om u tegen te zeggen. Doris Day met A Guy is a Guy. Over carrière gesproken en dan speciaal in Nederland. Dan hoort Boudewijn de Groot echt bij de grootste namen. Liederen met een moraal bracht hij. Hier hoort u Verdronken Vlinder.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Ja, we gaan het hebben over Broadway, New York, 22 september 1964. Wel een tijdje geleden hoor, maar dat was de première van de legendarische musical Fiddler on the Roof, oftewel in het Nederlands Anatevka. Joseph Stein schreef het verhaal voor de musical gebaseerd op de Jiddische roman Tefje. In Nederland heeft menigeen de musical gezien, maar vooral beleefd. Het verhaal speelt zich af in een klein Joods dorpje in Rusland, Shetjel. De hoofdrol is weggelegd voor de melkboer. Het verhaal gaat over de uithuwelijke van de dochter, maar die heeft een andere geliefde al gevonden. U kent het verhaal zeker wel. Als Lex uit Sesamstraat is hij bekend bij jong en oud, Lex Goudsmit. Geboren in België, maar wel met de Nederlandse nationaliteit. Vele rollen heeft hij gespeeld. En toen hij de rol van Tefje toebedeeld kreeg, was zijn grote doorbraak in ons land en Engeland. In totaal heeft hij zijn 1100 maal de rol gespeeld op het toneel, wat zowaar een monsterklus geweest moet zijn. Hij zong een van de bekendste liedjes uit Anatevka. Als ik toch eens rijk was.
1: Als ik toch eens rijk was, ja, dier, dan. Alle dagen, biddy, biddy, bom. Als ik toch eens rijk zou zijn, niet zo hard bewerken, ja, dier, dan. Was ik maar een pitsie, pitsie,

0: mens gebrek man.
1: Als ik toch eens rijk was, ja, die dan. Alle dagen biddy biddy bam.

Als ik toch eens rijk was, ja, die dom. Alle dagen, biddy, biddy, bam. Als ik toch eens rijk zou zijn, niet zo hard te werken.

0: Rod McEwen uit 1980 van zijn LP Foolish Behavior, My Girl.
1: Het verhaal van de klassieke plaat.
2: En we gaan het hebben over Willem Tell, want we gaan met pijl en boog schieten. Willem Tell is een legendarische vrijheidsheld die aan het begin van de 14e eeuw geleefd zou hebben in Zwitserland. En vooral bekend werd door de gelijknamige toneelstuk van Friedrich Schiller en de opera van Rossini. Het verhaal van Willem Tell is een van de stichtingmythes van Zwitserland. De oudste bron van dit verhaal is het Witte Boek van Sarnen. Het verhaal gaat dat de legendarische kruigboogschutter Willem Tell in 1307 weigerde de hoed te groeten die de, eveneens de legendarische landvoogd Herman Gessler, op een staak op het Dorpsplein had laten zetten als symbool voor de heersende huis Habsburg. Gessler beval hem daarop met zijn kruisboog een appel op het hoofd van zijn zoontje Walter te schieten. Willem Tell die haalde twee pijlen uit zijn koker en schoot er met één met succes door de appel. Toen Gessler hem vroeg wat de bedoeling van die andere pijl was, antwoordde Tell dat die voor de landvoogd was geweest als hij zijn zoontje gedood zou hebben. Hierop werd hij gevangen genomen. Ja, Tell werd in een bootje gezet over het Vierwoudse Kernermeer naar de gevangenis. En daar brak een enorme storm uit en hij wist te ontsnappen. Willem Tell vluchtte naar Küsnacht en schoot op de holle weg van Küsnacht Amrigi de gehate landvoogd dood met zijn kruisboog.

De componist Rossini was voor zijn tijd heel erg productief. In 20 jaar tijd schreef hij een 40-tal opera's. De Barbier van Sevilla en Othello, om er maar eens twee te noemen. En natuurlijk ook, wat u net hoorde, Willem Tell.

Van samenwerking tot verliefdheid en uiteindelijk scheiding. Les Paul en Mary Ford, ze deden het allemaal. Hier waren ze met Tennessee Waltz. K3, ja, je kan er niet meer omheen hoor. Hart verloren. Ja.

0: Monica Molenaar en Wouter Smit.
1: Onderweg naar reclame en nieuws gaan we met de Lonely Shepherd. Blijf afgestemd op de omroep voor de Bollenstreek, want we hebben nog veel mooie muziek en informatie voor u. Tot straks.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 21:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
16: Welkom in het tweede uur van Bo Brunch. In dit uur een vervolg van ons gesprek bij de Volksuniversiteit Lisse. De omwenteling, de agenda, een doordenkertje en natuurlijk muziek.

I will follow him. En dat woordje him, dat wordt tegenwoordig met een hele grote hoofdletter H geschreven. Mooi, hè? Little Peggy March. Je werk ontvluchten en naar het bos of strand gaan, dat doe je natuurlijk als spelbrekers met de Snipperdag.

0: recept.
1: U heeft de afgelopen weken al heel wat gesprekken gehoord die we voerden tijdens de expositiedag bij de Volksuniversiteit. Laat Wouter nou een bekende tegenkomen. Luister maar.
2: Oh jee, dag Geertje.
3: Ja,
2: hallo.
3: Dag Wouter.
2: Van welke afzetting ben jij?
3: Fijnvolksschilderkunst.
2: Fijnvolksschilderkunst, dat wil dus zeggen niet de muren geschilderd worden, maar...
3: Wat je kan bedenken, daar schilderen we op. Doek, papier, keramiek, kaarsen, lijsteentjes, papiermaché, noem het op.
2: En jij geeft cursussen?
3: Nee, ik geef geen cursus, ik ben een cursist.
2: Ik ben een cursist. Hoe is het in hemelsnaam zo gebeurd dat je denkt van... ik word wakker en ik ga fijnschilderen, cursus volgen?
3: Ik moest dat voor mezelf gaan doen.
2: Ja, maar dat moet iedereen. Maar hoe kom je dan op fijnschildercursus?
3: Heel lang geleden heb ik eierdopjes geschilderd.
2: Met Pasen?
3: Nee, gewoon, ik vond het leuk om wat te doen. Ik ben altijd creëerbeer geweest en toen heb ik eierdopjes geschilderd.
2: Ja.
3: Niet op de manier zoals het moest. Dus ik ben altijd al wel creëerbeer geweest.
2: Ja.
3: En toen zei de maatschappelijk werkster, je moet wat voor jezelf gaan doen, want je bent alleen maar voor anderen bezig. Ja, wat moet je dan gaan doen? Toen kwamen die eierdopjes weer in mijn hoofd. En de Volksuniversiteit gaf zo'n cursus. En nou weet ik hoe het wel moet.
2: Ja, en dan ga je dus op een goede dag ga je naar de Volksuniversiteit. Ja. Je meldt je aan. En dan zeggen ze van, hier heb je een klodderk papier mache en ga maar een beetje aankloderen.
3: Nee.
2: Hoe werkt dat?
3: Nee. Truus van Densen, de lerares, die neemt je helemaal mee. Die laat je eerst weten van wat je met je verf kan doen. Je krijgt een lijst van kleuren die je moest bestellen of moest kopen. Penselen, papier, gewoon papier. En dan ga je leren hoe je die penseel kan gebruiken. Geen kwast, penseel. Hoe je die gaat gebruiken. En dan begin je met bloemetjes. En langzamerhand in de loop der jaren wordt het steeds uitgebreider.
2: Ik vind het altijd zo bijzonder. Hè? Een bloemetje, ga je die eerst tekenen en dan inkleuren? Of ga je gewoon meteen hartstikke boem, kloddenverf erop en klaar?
3: Zo zou je kunnen zeggen. Nee, je geeft aan waar het hartje komt van de bloem.
2: Ja.
3: Waar de blaadjes komen.
2: Ja.
3: En dan pas ga je verschillende kleuren in je penseel ga je ze neerzetten.
2: Ja, ja.
3: Want dat is waar iedere cursist de nachtmerrie van heeft, zet neer. Meerdere kleuren in je penseel, zet neer. En dan krijg je dus meerdere kleuren in één keer op het doek. Of op papier.
2: Ik had altijd, als ik iets na moest tekenen of schilderen op de lagere school, want later deed ik het helemaal niet meer, dan was de verhouding altijd bij mij zoeken. Of de neus was te groot, of te klein, of de oren waren te groot.
3: Wij doen geen gezichten.
2: Nee, maar ik bedoel maar, kijk, zo'n tulp zoals je hier ziet.
3: Ja.
2: Bij mij zouden die bladeren net zo groot als een boom zijn. Maar dat gaat helemaal verkeerd bij mij.
3: Nee. Wat, bij deze hebben we wel dat we de grove lijnen neerzetten. Dus we krijgen een voorbeeld op papier. Die kan je overzetten op wat dan ook. Dat zijn de grove lijnen. En dan ga je hem dus naschilderen. Want je krijgt ook een voorbeeld. We hebben een voorbeeld van die krijg je. Maar je moet het wel zelf doen. En dit is dan een paarse en een rode. Maar daar staan bijvoorbeeld iets lichter roze. Het is maar wat voor kleur tulp jij het mooiste vindt.
1: Bent u enthousiast geworden en zegt u, nou, ik wil wat meer info? Dan kunt u dat vinden op de website www.volksuniversiteit-lisse.nl of u kunt bellen 0252-419-518.
4: Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

0: Demis Roussos. Zijn stem is al de titel van het lied. Forever and ever. En koningin van het levenslied Corrie Konings. Ik wil niet met jou trouwen.
1: Alleen stond ik voor het raam te staren. En ik zag

De Nederlandse Albert West, de ongekroonde koning van de covers. Tell Laura I love her. Gaat u er maar even lekker voor zitten, schraap de keel en zing dan heerlijk mee samen met de Ambonia Serenaders. En ik wil klappen met suiker.

0: Dit is Bo Brunch Agenda.
1: Hillegom, zaterdag 30 mei. Doei buitenwereld in de Culturele Raad. Peter van Rooyen maakte de afgelopen jaren furoren met zijn Liefde, Dood en Trigolie. Een trilogie die hij afsloot met een best-of-programma. Nu komt hij terug, opnieuw met geweldige liedjes, maar de try-out doet hij zonder band. Hij gaat solo op pad met alle instrumenten die hij min of meer kan bespelen. Het is de aanloop naar zijn zesde avondvullende voorstelling Doei Buitenwereld. Peter geeft een goede voorbeeld en daalt helemaal af in zichzelf. Zaterdag 30 mei, de Culturele Raad, Prinses Irenelaan 16 in Hillegom, aanvang 8:30.
2: Lisse, maandag 15 juni. Concert van het gemengde koor Route 66 in de Beukenhof. Het koor Route 66 vierde op 1 april dit jaar haar 10-jarig bestaan onder leiding van de dirigent Rob van Dijk. Het koor bestaat uit ruim 60 zangers en zangeressen. Het treedt vaak op in verzorgingscentra met populaire Engelstalige liedjes en werken uit bekende musicals. Het leukst is het als u uit volle borst meezingt. Het wordt dan ook beslist een leuk muzikaal genieten. Maandag 15 juni, De Beukenhof, Eikenlaan 2A in Lisse. Van 10 tot 12 en het is gratis, zelfs met een kopje koffie.
1: Sassenheim, woensdag 17 juni. Samen smaakt beter in Tolhuis Sassenheim. Samen met de buurt en mensen van Raamwerk organiseert Welzijn Teilingen gezellige eetavonden. Deze eetavonden brengen mensen met en zonder beperking samen, met een gezellige mix genieten van een heerlijke maaltijd en elkaars gezelschap. Er wordt gekookt door jongeren, buurtbewoners, medewerkers en cliënten van het Raamwerk. Zij schotelen een verrassende maaltijd voor. Woensdag 17 juni, Tolhuis, Tolhuisstraat nummer 10 in Sassenheim. Het is van 5:30 tot 8:00 en aanmelden via de website van Welzijn Teilingen. En kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bonnestreekomroep.nl.

De zegentocht begon in 1974 en eindigde in 1978 in Australië. Roger Glover en Friends. Love is all. Op 20 mei zou Annie M.G. Smit 115 geworden zijn. Haar oeuvre is bijna onmetelijk en we wisten niet welk liedje we zouden kiezen. Maar het is Pinksteren, dus werd het op een mooie Pinksterdag.

Fats Domino, die stond aan de wieg van de uptempo moderne muziek. Bijvoorbeeld met Ain't That a Shame. Connie van der Bos, zij gooide hoge ogen met vele van haar liedjes. Ook met Een Roosje, Mijn Roosje.

0: Was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen, weet je nog wel oudje.
1: De vorige eeuw wordt ook wel de eeuw van de vrouw genoemd, want er veranderde heel veel voor haar. Hier gaat het over de ouders van de schrijfster. Die zijn getrouwd in 1948. En ja, toen was het nog zo dat de vrouw meteen haar ontslag kreeg. Dus de dag na de bruiloft, ja, daar stond ze dan in haar huisje. Wat moest ze doen? Nou, ze kregen een boek als ze trouwden. Van de gemeente Amsterdam hadden zij dit gekregen, want daar trouwden ze toen. Hadden ze een boek gekregen dat heette Geschenk voor het bruidspaar. En daar stonden allerlei dingen in die van belang waren voor als je getrouwd was. En haar ouders, die hadden het niet bewaard, dat boek, maar antiquarisch kon ik het toch nog vinden, zegt de schrijfster. Ik stelde me voor hoe mijn moeder het aandachtig had gelezen als welkome handreiking voor een beginnende huisvrouw die in de naoorlogse schaarste met distributiebonnen een eigen huishouding moest opzetten. Precies waarvoor het was bedoeld. Het boek bood me inzicht in de taken van een huisvrouw in die tijd en in haar rol als wederopbouw. Toen ik las wat er allemaal op mijn moeders bordje lag, begreep ik ineens waarom het huishouden destijds zoveel meer tijd kostte dan die schamele uurtjes per week die ik eraan besteedde. Het had te maken met de kolenkachel die het hele huis vettig en zwart maakte van de roetdeeltjes en met het gebrek aan elektrische apparaten. Het moest ook allemaal keurig netjes. Dan volgt een gedeelte uit het boek. De nieuwbakken huisvrouw popelt van verlangen haar krachten eens te beproeven. En zij neemt zich voor zo handig mogelijk gebruik te maken van alles wat er is, om met haar man zo goed en gezellig mogelijk te maken in zijn thuis. Dat kan alleen als de jonge vrouw weet te woekeren met de beschikbare kookgelegenheid, het verdere kookmateriaal, het geld en de tijd. Dat er bovendien nog gewoekerd moet worden met dat wat de distributie geeft en het weinige dat vrij in de handel komt, dat spreekt vanzelf. Maak een hoekje vrij in een kast en berg daar geleidelijk aan de kleine voorraadjes die men door geschenken of een gelukkige aankoop kan vormen. Zo'n voorraadhoekje geeft een rustig gevoel van zekerheid. De wederopbouw vroeg offers van iedereen, maar van de huisvrouw in de eerste plaats. En dan gaan ze weer verder met het boek. Thans zijn wij vrij, maar de tijd van rust is nog niet aangebroken. Ook de vrouwen en meisjes van Nederland zullen al haar krachten moeten geven voor het herstel van het volk. De tekst was in omloop gebracht door het Nederlandse Vrouwencomité, een groep waarin zich aan het begin van de oorlog de meest vooraanstaande figuren uit alle vrouwenorganisaties hadden verenigd om te zorgen dat ook hun helft van de bevolking een stem had. Bij het volbrengen van deze plicht zal ons duidelijker worden dan ooit tevoren dat de vrouw een taak heeft, niet alleen binnen de kring van het gezinsleven, maar ook in de maatschappij en staat.

0: We hebben het op Google nagekeken, hoor, maar we weten het niet zeker of breien haar hobby was. Truusje Koopmans met één recht, één averecht.
1: Ik wil nog even met je praten.
2: Toon Hermans die praat hier over vrinden. Ik wil wel 100 versjes aan de bomen wijden en aan hun zomerfeesten en hun winter leiden. Ik wil wel zingen van de bloemen en de dieren en van de planten en de zeeën en rivieren. Maar ik wil de stad met al mijn vrienden niet ontlopen. Je weet mijn nummer, de deur staat altijd open. Want met respect voor eiken, beuken, berken, linden, ik zou geen dag meer kunnen leven zonder vrienden.

0: Lunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
1: De techniek vandaag is in handen van Rob van Erdewijk. Onderweg naar reclame en nieuws gaan we met Harry Bollefonte.
2: Bobrunch, het seniorenprogramma van de Bollestreek, kunt op de zondagmiddag van 12 tot 2 en op de maandagavond van 7 tot 9 uur beluisteren. Blijf afgestemd door Bo, want er is genoeg informatie uit de Bollestreek en natuurlijk ook weer muziek voor u. Tot de volgende keer.
3: This is my island in the sun, where my

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 2 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. En rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
10: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met

0: je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 3 uur.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen en festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrand smeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
13: Hè? Ja!
11: Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Ik wil graag meedoen. Maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
17: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
18: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 4 uur.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Callas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
8: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glas

0: Plusbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Dit is Bo,
8: de omroep van de Bollestreek.
7: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Lig je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 5 uur.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
8: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
15: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.

Als u op zondagmiddag luistert naar dit programma. Het is vandaag zondag 17 mei. En dat is een hele speciale datum. Want 17 mei is er iemand jarig. En daarom onze gelukwensen vandaag aan onze koningin, koningin Maxima. En die viert vandaag haar 55ste verjaardag. Oeh, het wordt oud. Stevie Wonder was dat, om te beginnen met Flashback Radio op deze zondagmiddag. En als u naar de herhaling luistert op dinsdagavond, dit is Flashback Radio.

we gaan er weer een leuk uur van maken. Want we hebben weer muziek uit de jaren 60, 70, 80. En soms wat recenter. En dat is altijd te beluisteren in Flashback Radio. Mijn naam is Piet van der Voren. En we draaien leuke muziek zoals deze van de Edgar Winter Group.

muziek uit de 70e jaren in deze Flashback Radio. En dat is de Edgar Winter Group en dat nummer Free Ride. Ik hoop dat u een leuke week heeft gehad. Ik in ieder geval wel wat leuke dingen gedaan. En trouwens, de komende week wordt nog veel leuker volgens mij. Want dan heb ik een paar leuke ontmoetingen op stapel staan. Misschien dat ik u daar volgende week meer over vertel.

0: naar voren.
1: Ja, en straks hebben we weer een hele leuke 3-in-1 trouwens. Ik ga nog niet verklappen van wie dat gaat worden, maar het wordt een hele leuke. En we hebben natuurlijk ook weer wat nieuwtjes van 50 jaar geleden die in de regionale dagbladen hebben gestaan. Dus blijft u het komende uur gezellig luisteren naar Flashback Radio.

69 jaar en dat blijft mooi hoor. The Doors met zang van uiteraard Jim Morrison en hun hele grote hit. En volgens mij ook hun eerste hit. En dat heette Light My Fire. We draaien allerlei soorten muziek. Of het nou hard is, of het nou langzaam is, of het nou zacht is, of noem maar op. U hoort van alles hier in Flashback Radio op deze zondagmiddag of dinsdagavond.

0: van der Voren.
1: We gaan een berichtje voorlezen uit de regionale dagbladen. Of tenminste uit één regionaal dagblad van precies 50 jaar geleden. De Leidse Courant is dit van 13 mei 1976. Een kort berichtje uit Sassenheim. Want de krant die meldt dat een 43-jarige inwoner van Noordwijkerhout gisterenmorgen gewond is geraakt bij een aanrijding met een 16-jarige bromfietser uit Hillegom. De Noordwijkerhouter reed op zijn fiets in de Hoofdstraat in Sassenheim ter hoogte van de Sint Pancras toen de aanrijding plaatsvond. En helaas vermeldt de krant verder niet hoe het is afgelopen.

Dolly Parton en Kenny Rogers zijn dat en hun grote hit in de tijd. Het nummer dat heette Islands in the Stream. Ja, en het is zondagmiddag, maar u moet weten, dit programma heb ik afgelopen vrijdagmiddag opgenomen. En ik heb het programma twee keer moeten opnemen, want de eerste keer ging de technisch iets helemaal fout. Maar daar merkt u uiteraard niets van, want u hoort uitsluitend de goede opname. En dat is de tweede opname. Ik zal waarschijnlijk wel weer een verkeerde knop hebben ingedrukt, waardoor de opname niet goed ging. Kijk of het nu wel goed gaat.

70 jaren muziek. Een van de populairste meidengroepen in de tijd. Doors D and the Bands. En een van hun hits. En dit was het nummer Shine Up. Op deze zondagmiddag op dinsdagavond hier. Ik moet u even vertellen, want in een vorig leven ben ik ook nog discjockey geweest in een discotheek. En dat was, discotheek, bar, disco bar, hoe je het wil noemen. Dat was de Saloon in Warmond. En daar kwam altijd een meisje uit Oostgeest. Gerda van Polanen was haar vraag. Was haar naam, sorry, haar vraag. Nee, en ze vroeg altijd om een plaat van Dr. Hoek, kan ik me nog herinneren. En die plaat die kwam ik net tegen. Ik denk, die naam, die noem ik nog een keer. En ik ga hem draaien ook. Hier is Dr. Hoek. And when you're in love with a beautiful woman...

0: Doctor Hook and When You're In Love With A Beautiful Woman. Het is een van die hits. Volgens mij was dat zo rond 1980 ongeveer dat het een hit was. En die draaiden we dus, mocht ze luisteren, speciaal voor Gerda van Polanen uit Oegstgeest.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Dit is Bo met Flashback Radio. En u weet dat u hoort ons programma elke zondagmiddag tussen 5 en 6 uur. En de herhaling die is op dinsdagavond tussen 10 en 11 uur op onze lokale omroep Bo. En hier is een hele mooie, hier is Duffy. En hij heet Rock Ferry. En dat komt van de LP met dezelfde naam.

Oh, wat heeft ze een ontzettende mooie muziek gemaakt. Duffy is dat. Jammer dat we tegenwoordig niets meer van haar horen. Nee, dat hebben we gehad. Rock Fairy was dit van dezelfde LP. De LP met dezelfde naam, zo moet ik het zeggen. Duffy en Rock Fairy. We gaan direct weer een 3-in-1 draaien. Dat had ik al aangekondigd aan het begin van het programma. Maar eerst weer even een berichtje uit de krant van 50 jaar geleden. En dat is de Leidse Courant van 21 mei 1976. Want de krant schrijft het volgende. Het gaat overigens over de Zilk. De werkgroep die zich bezighoudt met de totstandkoming van een gemeenschapshuis in de Zilk heeft gisteravond in het Van Nispenhuis een rigoureus plan ontvouwd dat als uitgangspunt kan dienen voor het definitieve plan. In de komende maanden zal in de Zilk een inventarisatie worden gemaakt van eisen en wensen die de diverse Zilker verenigingen aan hun gemeenschapshuis stellen. De werkgroep is ervan uitgegaan dat het gemeenschapshuis gebouwd wordt in combinatie met een accommodatie voor sportvereniging Van Nispen. En het plan omvat het hele sportgebeuren in de Zilk. Er is zelfs al een vierde tennisbaan in het plan opgenomen, terwijl de derde baan pas onlangs daar veel gepraat is toegezegd. Die vierde baan is geprojecteerd op het stuk land waarop nu de kantine van de tennisvereniging staat. Deze zal, als die vierde baan er ooit komt, worden verplaatst naar een stuk grond ter grootte van 840 vierkante meter dat nu nog eigendom is van de provincie. En verder is in het zogenaamde praatplan een derde voetbalveld geprojecteerd op het land van Bollepreker Pennings. En de sportlaan komt gedeeltelijk te vervallen. Bezoekers van het complex zouden hun auto's kwijt kunnen bij het gemeenschapshuis dat men gedacht heeft op het voormalige entrepôtterrein. Het land van de heer Pennings is volgens het plan bereikbaar via een weggetje langs het Hertenkamp. Nou, dat was een berichtje over de Zilk uit de Leidse Courant van 21 mei 1976. Ik zei het net al, 3-in-1. En dat zijn 3 platen van 1 artiest of van 1 groep achter elkaar. En dan hoort u mij even niet praten, dus het is lekker rustig. 3 platen en de 3-in-1 van deze week is van de Engelse zangeres Dusty Springfield. Ik wens u veel plezier. Tot straks. Drie in één.

dat is onze 3-in-1 van deze week. Dusty Springfield, een van de grootste Engelse zangeressen, mag ik wel zeggen. En u hoort achterin volgens You Don't Have to Say You Love Me. Daarna Going Back en tenslotte The Summer Is Over. Nou, dat laatste, dat zit er voorlopig nog niet in. Want zoals het er nu uitziet, gaan we nog een hele mooie zomer tegemoet, hoor. Dit is Flashback Radio. Mijn naam is Piet van der Voren. En we gaan weer wat van eigen bodem draaien. Hier zijn Earth and Fire.

Muziek van eigen bodem is dat. En dat is Earth and Fire met een van hun grootste hits. En dat ding dat heet Memories. We hebben nog een berichtje uit de krant. Het kan nog net uit het Leids Dagblad van 18 mei 1976. En dat gaat over Noordwijkerhout. Want kardinaal Alfrink heeft gisteren in de Leeuwenhorst in Noordwijkerhout afscheid genomen als legerbisschop. In zijn afscheidswoord zei de kardinaal dat vrede niet alleen door bewapening bereikt kan worden. En de taak van de aalmoezenier is het, zo zei hij, de evangelische waarde in te brengen in het militaire bedrijf. Tijdens de bijeenkomst werd kardinaal Willebrands voorgesteld als de nieuwe legerbisschop. En op de receptie waren onder andere aanwezig staatssecretaris van Lent van Defensie en korporaal van Groenstein. Ik zie op de klok dat het alweer tijd is voor de laatste plaat van deze Flashback Radio. En dat had ik gedacht en dat lukt dus niet helemaal. Nou, dan gaan we het gewoon op een andere manier nog een keer proberen. Want dat probleem had ik er straks ook al. Maar daar ga ik u niet mee vermoeien. Hier is Elvis Costello met zijn Oliver's Army.

dat is Elvis Costello en zijn Oliver's Army. En dat ging uiteindelijk toch nog goed, want er was een probleempje met de techniek. Zie ik hier op mijn rechter mengpaneel. Maar goed, dat mag onze technicus Sjaak op gaan lossen. En dat hoort u vast allemaal nog wel hoe dat is afgelopen. In ieder geval, dit was Flashback Radio weer. Mijn naam is Piet van der Voren. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte. Op zondag tussen 5 en 6 uur hier op Bo. En de herhaling die is op dinsdagavond tussen 10 en 11 uur. En we gaan eruit met een instrumentaaltje, zoals elke week. Hier is Exception en Air. Graag tot volgende week.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 6 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen, in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
15: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
16: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
15: Klinkt goed.
16: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
17: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
18: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Boekaar Slaapcomfort. Uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort. Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
4: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 7 uur.
7: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
15: Dit is Bo.
16: De omroep van de Bollestreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
17: Goedemorgen luisteraars. Dit is Zingen op Zondag. U kunt luisteren naar een uurtje religieuze en lichtklassieke muziek. Ik gun u veel luisterplezier. De techniek en presentatie zijn in handen van Klaus de Bes.

Goedemorgen, ik heb een uurtje voor u uitgezocht met sprankelende en bezinnende muziek om het Pinkstergevoel bij u aan te raken. We gaan terug naar de dagen na zijn kruisiging. We missen Jezus en komen daarom samen om zijn gezindheid weer beleefbaar te maken. In het volgende lied ben ik op zoek naar God.

Op de 50ste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt in de christelijke kerk herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Op wat later de eerste Pinksterdag is gaan heten, gebeurde concreet het volgende. De gelovigen waren in een huis bijeen, toen er binnen plotsklaps een geluid van een grote windvlaag zich voordeed en er een soort vlammen verschenen die zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreidden, beter bekend als vurige tongen. De gelovigen werden met de Heilige Geest vervuld en begonnen buiten het huis op luide toon het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen, met als gevolg dat er een grote massa mensen afkomstig uit allerlei windstreken op hen afkwam. De apostel Petrus nam vervolgens het woord en hield een lange toespraak, waar er ongeveer 3000 mensen zich bij hem aansloten. Tevens wordt de geboorte van de kerk herdacht.

Pinksteren wortelt in het Joodse wekenfeest. Oorspronkelijk was het een dankfeest voor de binnengehaalde oogst. In de tweede eeuw na Christus kwam de nadruk te liggen op het herdenken van het verbond tussen God en Israël. De gebeurtenis bij de Sinaï, toen God aan Mozes de wet gaf. De christenen namen deze feestdag over om de nederdaling van de Heilige Geest over de apostelen te gedenken. De christenen zagen een parallel. Met Pinksteren is het de geest van Christus die de nieuwe wet geeft en die de christenen uit Joden en Heidendom verenigt tot een nieuw volk van God. Omdat het Joodse wekenfeest, als men de eerste en de laatste dag van de periode meetelt, de 50e dag was, noemde men het in het Grieks ook Pentecoste, wat 50 betekent. Het woord Pinksteren is hiervan afgeleid. De aanduiding raakte in het Jodendom ingeburgerd als wekenfeest. Het feest werd ook door anderen termen aangeduid. In het Grieks bijvoorbeeld Adventus Spiritus Sancti. Afgezien van het Oude Testament, waar Pinkster en het Wekenfeest naast elkaar voorkomen, treft men het woord Pinksteren alleen in het Nieuwe Testament aan.

In principe valt Pinksterzondag altijd op de 50ste dag na Pasen. Evenwel afhankelijk van het aantal dagen van de maanden waarin respectievelijk Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vallen, is het best mogelijk dat Pinksteren op de 49ste dag na Pasen plaatsvindt. Ja, de redenering is de volgende. Hemelvaartsdag volgt 40 dagen na Pasen, altijd op een donderdag. En Pinksteren op de 9e of de 10e dag na Hemelvaart, altijd op een zondag.

Ik hoop dat u net zoveel plezier hebt gehad met beluisteren als ik heb bij de voorbereiding van dit uurtje Zingen op Zondag. Ik wens je mooie feestdagen en een fijne week toe.

0: je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 8 uur.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Üskü Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In een stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel, Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
17: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
18: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
19: Dit is Bo,
20: de omroep van de Bollenstreek.
19: Met

0: Echte lentemuziek. Het andante uit de opera Lucio Silla van Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, en met deze opera verklaarde Mozart destijds zijn liefde aan de sopraan Nancy Storrs, die de rol van Susanna zong bij de wereldpremière van zijn opera La Notte di Figaro. Hoe romantisch. Ja, en met dit werk van Mozart open ik dan het uurtje Andere Muziek op Bol. En met het ingaan van de zomertijd en het lekkere weer van nu is de lente echt officieel van start gegaan. Ja, en bij lente hoort natuurlijk ook van die heerlijke lentemuziek. Ja, en vandaar in dit programma een uur lang alleen de mooiste lichtklassieke muziek om even rustig bij te ontspannen en lekker weer weg te dromen. Ja, als je wilt, dan kunt u op woensdagavond dit programma nog een keer beluisteren. Kortom, welkom bij
1: Bolero, de mooiste klassieke muziek met Peter Gasseling.

Appalachian Spring van Aaron Copland. Ja, oorspronkelijk was Appalachian Spring een ballet. Maar Copland arrangeerde het later voor orkest. Ja, en in deze orkestversie heeft het werk de grootste bekendheid gekregen. Het verhaal erachter is dat van de Amerikaanse pioniers in de 19e eeuw... die de lente vieren in Pennsylvania. Ja, Appalachian Spring die kreeg zijn naam pas op het allerlaatste moment. Copland die wilde het aanvankelijk simpelweg Ballet voor Martha noemen. De eer van degene aan wie hij het werk opdroeg. De beroemde danseres Martha Graham.

Onmiskenbaar. Natuurlijk het thema lente uit de vierjarige tijden van Antonio Vivaldi. Ja, de vierjarige tijden zijn inmiddels een fenomeen. Zowel binnen de klassieke muziek als ver daarbuiten. Ja, we kennen al meer dan 150 uitvoeringen van deze concerto's van Vivaldi. En de teller is nog lang niet gestopt. Ja, zoals bekend verbeelden deze werken de jarige tijden. Maar minder bekend is dat Vivaldi in de partituur enkele subthema's omschrijft, zoals een blaffende hond in de lente en dronkaards die in slaap zijn gevallen in de herfst.

De Bloemenwals uit de Notenkrakersuite van Tchaikovsky. Ja, en hoewel Tchaikovsky's ballet De Notenkraker van oudsher met kerst verbonden is, is de muziek eigenlijk goed voor elk moment van het jaar. Ja, het sprookje van De Notenkraker onder de kerstboom, die verandert in een sprookjesprins, weet vanaf de première in het tsaristisch Rusland van 1892 tot op de dag van vandaag jong en oud te boeien. Ook in de lente.

Romances voor viool en orkest van Ludwig van Beethoven. Ja, de romance heeft een eeuwenoude geschiedenis. In Spanje werd de romance in de 18e eeuw gebruikt voor verhalende ballades. En niet alleen voor een lied, maar ook voor instrumentale muziek. En in de 18e en 19e eeuw ontwikkelden Russische componisten de Franse versie van de romance tot een sentimenteel liedgenre. Ja, een romance kan ook een verhalend, meestal liefdeslied zijn. Maar ook een eenvoudige aria in een opera. Ja, Beethoven die schreef twee romances voor viool en orkest. Hij schreef zijn eerste romance in 1802. 4 jaar na zijn tweede. Het werd gepubliceerd in 1803. 2 jaar voor zijn tweede. Ja, en zo komt het dat deze romance van Beethoven eerste genoemd is, ook al werd hij later geschreven.

In 1777 ontmoette Mozart in Mannheim de fluitist J.B. Wendling. Ja, deze stelde Mozart voor aan de Nederlandse amateurfluitist Dejean, of gewoon de Jong. Dejean vroeg aan Mozart een drietal gemakkelijke concerto's en een paar fluitkwartetten voor hem te schrijven. Ja, en de vergoeding van 200 gulden, ja, die kon Mozart goed gebruiken. Ja, het staat niet vast dat alle vier de kwartetten voor Dejean geschreven zijn. Alleen van KV 285 weten we dat zeker. Gewoon omdat het manuscript van 25 december 1777 dit vermeldt. Ja, en al is de diepgang van deze vier composities misschien niet altijd even groot, ze behoren toch tot de mooiste werken geschreven voor fluit.

0: Tja, en met de lenteserenade van het Noorse duo Secret Garden zijn we dan helaas alweer aan het einde van dit programma gekomen. Ja, ik dank u hartelijk voor het luisteren. En als u wilt reageren of zelf muziek wil aanvragen, ja, dat kan. Stuur ervoor even een mailtje naar peter.gasseling@bollestreekomroep.nl. Dat is dus peter.gasseling@bollestreekomroep.nl. Ja, en wie weet hoort u uw aanvraag in dit programma terug. Ja, en kunt u helemaal geen genoeg van onze programma's krijgen? Ga dan even naar onze website. En ga daarvoor naar www.bollestreekomroep.nl. En daar kunt u al onze programma's terugvinden en terugluisteren wanneer u dat wil. Goed, we sluiten vandaag af met het klarinetconcerto in B van Wolfgang Amadeus Mozart. Ik zou zeggen, tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Doeg!
1: Bolero is een programma van Peter Gasseling.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer er nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
7: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
8: Geen 18, geen alcohol.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar.
8: krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
15: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
16: Dit is Bo.
17: De omroep van de Bollestreek.
16: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
18: Deze aflevering van portretprogramma De Thuiswedstrijd is een gouden ouwe.

Dit is de thuiswedstrijd. Een uur mensen op hun praatstoel in een zelfgekozen omgeving. Onder het motto, enige diepgang is nooit weg. Te gast zijn Noordwijkers en mensen die zich met Noordwijk verbonden voelen. Zij bepalen de plaats, wij de richting van het gesprek.

Big Brother in de ruimte. Over 5 jaar zal onze gast van vanavond misschien wel meer dan 100 dagen gaan leven in een cabine kleiner dan het Big Brother huis. Zijn naam André Kuipers. De thuiswedstrijd is een programma van Diane van Aert, Frans van Egmond en Anne Kuiper. Erik Steenvoorde doet de techniek.

0: André, welkom aan de boulevard in Noordwijk in Grand Café, het 11e gebod.
1: Goedenavond.
0: Weer eens een heel andere gelegenheid. Ja. Kijk, we zijn elkaar de laatste jaren nog eens een keer tegengekomen bij interviews die we maakten. En dat had allemaal met ruimtevaart te maken. We hebben een serie gemaakt, Loop naar de Maan, 14 uur praten over ruimtevaart en noem het maar op. We hebben het nooit gehad over André zelf. André, waar ben je geboren?
1: In Amsterdam, geboren en getogen in 1958. En ik eigenlijk woon ik mijn hele leven lang al in Amsterdam, eigenlijk nog steeds. Ik woon nu in Oudekerk, maar ja, dat is eigenlijk een stukje Amsterdam nog in mijn ogen.
0: Ligt tegen Amsterdam aan, ja.
1: Ja, en mijn werk was altijd op rijafstand van de stad. Dus wat dat betreft ben ik gewoon in Amsterdam blijven wonen. En ik ben steeds een klein stukje verder van huis gegaan. Eerste keer 200 meter van mijn ouderlijk huis. En toen 2 kilometer. En nu is het nu 20 kilometer. Dus misschien is de volgende stop 200 ergens in Keulen of zo.
0: Dat is je volgende station waarschijnlijk.
1: Of naar boven, ja.
0: Ja, maar daar gaan we het dadelijk over hebben. Daar leef jij natuurlijk na 2005. Want dat wordt het jaar waarin André hoogstwaarschijnlijk naar boven mag, naar het International Space Station. André, hoe ben je in aanraking gekomen met de ruimtevaart? Was dat iets op een lagere school? Als ik de naam Perry Rodin of Roden zeg.
1: Ja, Perry Rodin. Dat is eigenlijk de trigger geworden. Mijn oma nam dat mee toen ik een jaar of 12 was. Daarvoor dacht ik er nog niet echt aan. Maar het viel toen in een periode. Perry Rodin zijn science fiction boekjes van die stuiverromans. Loopt nog steeds, van oorsprong Duitse serie. En ik heb ze heel lang gelezen. Maar dat viel in een periode dat je ook de Tunnebeurs op tv had. Dat je de Vluchten aan de Maan had, begin jaren 70. En wat vooral intrigeren waren die kleurenbeelden, van die scherpe kleurenbeelden van auto's die over de maan reden. Bladen als de Kijk, hele oude bladen, waar dan een opengewerkte tekening van het laboratorium Skylab in stonden. Ja, en daardoor is de koorts is daardoor begonnen.
0: Waar was je toen de eerste voet op de maan werd gezet?
1: Geheugen is niet helemaal betrouwbaar. Ik heb de beelden gezien, of de allereerste keer. Volgens mijn ouders ben ik uit bed gehaald om het te zien. Dus het zal best. Toen was ik thuis. En het was altijd heel ver weg, hè, die ruimtevaart. En dat, ik zat dus, science fiction vond ik boeiend, vond ruimtevaart boeiend. Maar het was natuurlijk iets voor Amerika. Rusland, ja, achter het ijzeren gordijn, daar dacht je er helemaal niet aan. Dus altijd ver weg was het.
0: Het is een obsessie gegaan worden voor je, of is het eigenlijk heel langzaam constant in je leven meegelopen?
1: De Perry Rodin-serie en al die science fiction eromheen. Het was natuurlijk een droomwereld, maar niet realistisch. Dus ik ging naar de middelbare school en ik vond het leuk om natuurkunde, scheikunde, biologie. Dus die beta-wetenschap vond ik boeiend. En ik dacht van, nou, ik ga die richting op. Ik zat weer aan een biochemie te denken. Ook mede misschien door de serie, waarin allerlei dingen gebeuren, wat nu recombinant DNA-technieken. Dus dat je erfelijk materiaal gaat veranderen. Dat in die science fiction boekjes kwam natuurlijk al lang voor. En ik denk, dat vind ik nou een interessant gebied. Dus ik ga die kant wou ik opgaan.
0: Leuk dat science fiction mensen zo vaak dingen vooruit bedenken die misschien wel eens een keertje werkelijkheid worden.
1: Ja, daarom heet het ook fictieve wetenschap. Maar het is natuurlijk wel gebaseerd op dingen die gaan komen. Alle telecommunicatiesatellieten die we hebben. En weersatellieten die ronddraaien op 36.000 kilometer. Die zijn verzonnen door een science fiction schrijver. En vaak zijn de science fiction schrijvers zijn vaak natuurkundigen. Je hebt allerlei categorieën, maar er zitten hele goeie bij die echt een wetenschappelijk achtergrond hebben. En dat merk je dan ook in die boeken. En sommige van die dingen die komen uit.
0: Je hebt eigenlijk de hele ruimtevaart gebeuren, zeg maar, vanaf het begin meegemaakt. Hè? De eerste Rus die de ruimte inging, die strijd tussen de Amerikanen en de Russen. Denk je dan ooit daar wel eens aan terug dat je je realiseert, ik ga daar nu ook deel van uitmaken?
1: Nee, het kwam eigenlijk pas toen de shuttle werd ontworpen. En natuurlijk de selectie van Wim Oppels. Dat was in 77, 78. En ineens, want mijn droom was een beetje naar achteren geschoven. En ik dacht, nou, ik wil gewoon medisch specialist. Ik had ondertussen geneeskunde was ik gaan studeren. Ik denk gewoon medisch specialist in Amsterdam. En leuk, boeiend vak. Teamwork, actie. Nou, het is nog steeds een prachtig vak. Alles zit erin. Maar het ruimtevaartgevoel, dat begon weer te kriebelen. Toen ik artikelen las over de ontwikkeling van de Space Shuttle. En Wilbur Ockels, een Nederlander, een wetenschapper. En ik zag op een gegeven moment een bril op. Dus ik denk van, hey, het zijn dus niet meer perfecte testpiloten uit Amerika die astronaut kunnen worden. Maar een gewone Nederlander kan dat dus ook. En toen dacht ik van, hey, nu kan ik daar ook aan gaan werken. Wilbur Ockels was 13,5 jaar ouder dan ik. Dus ik, nou, over 13 jaar moet ik gewoon bijzitten.
0: Ja, je was 20 toen Wilbur werd uitverkoren. Dus misschien wel, je bent net op het juiste moment geboren.
1: Ja, nou ja, ik denk als je echt de ruimte wil, dan moet je nu geboren worden. Want ik denk dat heel veel mensen als toerist misschien nog wel de ruimte in gaan die nu geboren worden.
0: Dat zullen we ongetwijfeld nog wel eens meemaken. Je bent op een gegeven moment in de medische wereld terechtgekomen. Had je een speciaal specialisme waar je je mee bezig ging houden of...
1: Nou, een heleboel van die vakken zijn gewoon boeiend. Het is een prachtig vak. Alle richtingen kan je op. Interne geneeskunde vind ik altijd het mooiste, maar ook het moeilijkste meteen. Maar elk vak had zo zijn charme. Maar ik begon, doordat die ruimtevaart opkwam, begon ik ook geïnteresseerd te raken in die medische aspecten daarvan. Dat is niet een specialisme wat hier in Nederland echt bestaat. Lucht- en ruimtevaartgeneeskunde. Maar wel praktisch gezien werken daar dus veel mensen in. Hè? Dus bij luchtvaartmaatschappijen, de luchtmacht, instituten, onderzoeksinstituten. Dus op een gegeven moment ben ik naar een professor toegestapt die ooit bij de NASA had gewerkt.
0: Professor Oosterveld.
1: Ja, professor Oosterveld. En dat is eigenlijk mijn mentor geworden door het hele gebeuren heen. Omdat ik via hem ingang kreeg, zeg maar, tot die lucht- en ruimtevaart en geneeskunde. En dat, dus aan het einde van mijn studie kwam dat een beetje, opzetten. En toen ben ik er ook naartoe gaan werken om... echt in die sector een cv op te bouwen. Een curriculum vitae van, nou, mocht er ooit een selectie komen, dan wil ik de juiste papieren ervoor hebben, de juiste achtergronden.
0: Je bent op een gegeven moment zelf de selectie ingegaan, jaren 90, 1990, hele zware procedure, en dan krijg je bericht, je mag niet.
1: Ik was toen constant aan het vragen wanneer dat ging gebeuren. Ik werd gestimuleerd door programma's, door opnames, de eerste shuttle-lanceringen. Ook weer een astronaut met een bril op die daarin zat. En ik denk, nou, dat begint allemaal te komen. En inderdaad, de ESA, de Europese Ruimtevaartorganisatie, die zei van, wij gaan ook weer mensen selecteren. Hè? Want ze hadden dus in de tijd van Wilbur Ockels hadden ze 3 geselecteerd. Toen heeft de tijd stilgelegen wegen challenge en ongeluk. Maar het begon weer allemaal te komen. En ze gingen weer nieuwe mensen selecteren, omdat de ESA... zelf een ruimtevliegtuig wilde hebben, een eigen laboratorium, een laboratorium gekoppeld met Amerikaans laboratorium. Ze waren grootse plannen. En die selectie begon dus in 1990. Ik wist dat de advertentie eraan kwam. Dat stond gewoon in de krant. En ze hadden me een week uitgesteld, dus ik al alle kranten doorzoeken en hem niet vinden. En opbellen van, heb ik hem gemist? Nou, toen bleek dat hij een week later kwam. En toen heb ik mijn eerste sollicitatiebrief geschreven. Dus ook de eerste brief die ik ooit schreef was om astronaut te worden. En dan inderdaad moet je door een uitgebreide molen Die wordt medisch zeer uitgebreid onderzocht. Allerlei psychologische testen worden gedaan. Door verschillende instituten. Marine heeft er onder andere mee gedaan. Uiteindelijk ben ik toen gekozen als een van de 5 Nederlanders. Want Nederland heeft geen eigen bemand ruimtevaartprogramma. Dat betekent, het idee van de ESA was dat elk land maximaal 5 kandidaten kon voorstellen. Om verder geselecteerd te worden door de ESA. Dus ik was dus gekozen voor Nederland. Wat ik al opmerkelijk vond, want ja, ik zag natuurlijk wie er allemaal meededen. En er waren ontzettend goede kandidaten bij. Dus, maar ja, toen moesten we verder in de Europese selectie. Ja, en dan kregen we alles weer nog een keer en op een andere manier. En weer allerlei psychologische testen, zeer uitgebreide kruisverhoren. Over kennis en ja, wat er allemaal nodig was om astronaut te worden. Ja, en inderdaad kwam toen in 1992 het bericht van... helaas zit u niet bij de laatste 6, want ze hebben er toen maar 6 gekozen. En niet 10 zoals ze wilden. Omdat het programma natuurlijk een beetje flink afgebrokkeld was. En toen hebben ze er 6 gekozen. En daar zat ik helaas dus niet bij.
0: Dus voorlopig stort die wereld eventjes in.
1: Ja, maar er stond meteen bij van... we gaan het in 1994 waarschijnlijk weer proberen.
0: Gaan we dadelijk verder over praten.

0: André Kuipers, waarom de lente?
1: Dit is muziek die onder andere gebruikt in de serie Cosmos. Dat is eigenlijk waarom ik gekozen heb. Dat was een fantastische serie over het heelal, over, van Carl Sagan, een beroemde astronoom. En dat was zo motiverend, dat was zo goed gedaan. Het hele, ja, hele mystieke en romantische van, van astronomie en ruimtevaart, dat kwam daar heel goed in naar voren. En prachtige, prachtige soundtrack. Ze hebben daar schitterende muziek voor gebruikt voor die serie. En het is een beetje, ja, voor mij de live muziek geworden voor ruimtevaart. Met anderen daarbij. Maar dit is een van de, ja, een van de vrolijke stukken erin. Die mij dat romantische gevoel geeft wat betreft ruimtevaart.
0: In 92 mocht je niet. In 94 mocht je weer mee gaan doen met de selectieprocedure. Op je 40ste, op je verjaardag.
1: Nou, dat was dus niet in 94. Want het werd steeds uitgesteld. Ik kreeg een telegram en er stond in dat ze in 1994 plannen hadden om een nieuwe selectie te houden. En dat ze daarbij mij weer zouden uitnodigen. Maar er gebeurde niks. 94, 95, 96. Ik kwam over de leeftijdsgrens. Want de grens voor aanname was 27 tot 37. Dus ik denk van nou, als we weer een hele nieuwe selectie gaan beginnen, dan ben ik gewoon te oud. Dan word ik niet meer in overweging genomen. En pas in 98, toen werd besloten om alle nationale teams van, want ook Frankrijk, Duitsland, Italië, die hadden eigen astronauten. En dat vonden ze eigenlijk niet meer kunnen, want er was dus een Frans astronaut die concurreerde met een Franse astronaut van de CNES, de Franse organisatie, concurreerde met een Franse astronaut van de ESA. Dus dat soort zaken, dat wilden ze uit de weg hebben. Dus het werd samengevoegd. Ja, en de kleine landen die geen eigen teams hebben, die moesten natuurlijk ook een kans krijgen. En toen hebben ze gezegd, goed, dan gaan we uit de overgebleven finalisten van 92 gaan we weer selecteren. Dus dat was dus de kans om er alsnog in te komen. En dat gebeurde dus inderdaad op mijn 40ste verjaardag in 1998.
0: Dat is toch een gigantisch cadeau?
1: Ja, ja, absoluut. En ja, het was natuurlijk, ik wist dat het eraan ging komen, tenminste. Maar ja, de concurrentie was toch nog groot op het einde. Er waren verschillende artsen uit diverse landen die nog meededen. Dus je wist het eigenlijk nooit zeker of het alsnog zou lukken. En als het dan eindelijk gebeurt, ja, dat is natuurlijk groot. En dat is eigenlijk het grootste obstakel om eindelijk gewoon om binnen te komen.
0: Je bent je intussen blijven concentreren op het evenwichtsorgaan. Een van de belangrijkste organen die in de ruimtevaart zorgt voor ruimteziekte.
1: Ja, nou, ondertussen deed ik. Kijk, het is inderdaad begonnen omdat professor Oosterveld is specialist op het evenwichtsorgaan. Zodoende ben ik bij de luchtmacht gekomen onderzoek doen naar desoriëntatie bij jachtvliegers. Waar diverse F-16's die verongelukten. En ja, dat had mede deze oorzaken. Dus het niet meer weten waar mensen, hoe ze precies vlogen. Daarna ben ik veel meer in algemeen in de ruimtevaartgeneeskunde terechtgekomen. Want ik heb in Soesterberg gewerkt. Maar toen kreeg ik de kans om op ESTEC te gaan werken. En direct aan een wetenschappelijke vlucht. Een Space Lab vlucht. Dus een laboratorium erin. In Duitsland gesponsord. Maar daar hadden wij als ESA hadden we een belangrijk instrument aan boord. En ik deed daar de coördinatie mede van. Van de experimenten. Ja, dat was natuurlijk prachtig voor de CV. Want dat die parallel zeg maar aan de selectie. Dus dat kwam allemaal heel goed uit. Maar ik ben dus alle onderwerpen gaan doen. Want dat apparaat, dat was zeg maar voor longfunctieonderzoek, hart en vaten, bloeddruk. En dat soort onderzoek. En daarna heb ik me bezig gehouden met botonderzoek. Want ik was ondertussen dus bij ESTEC gaan werken.
0: En dan komt er een heleboel. Een van je mooiste ervaringen die je denk ik tot nu toe gehad hebt, de eerste keer dat je een paraboolvlucht mee mocht maken. Dat je dus een 20-tal seconden gewichtloos bent.
1: Ja,
2: Dat

0: was het begin van alles.
1: Nou ja, dat was iets heel symbolisch. Want ik denk, nou, mocht ik nooit de ruimte inkomen, dan ben ik in ieder geval gewichtsloos geweest. Dus dat wilde ik dolgraag meemaken. En ik, eigenlijk kan ik iedereen aanraden. Maar ja, het is natuurlijk geen kermisattractie. En het is natuurlijk een wetenschappelijke onderneming, een dure onderneming. Maar het is een heel bijzondere ervaring om inderdaad gewichtsloos te zijn. 20 seconden, dan 30, 40 keer achter elkaar. En volgende week hebben we weer zo'n campagne in Bordeaux. En ja, dat is ja, heel bijzonder.
0: Die eerste keer, die zul je ongetwijfeld nog herinneren.
1: Ja, de eerste keer heb ik trouwens bij de luchtmacht nog gedaan. Dat deden ze namelijk met, misschien nog steeds wel, met alle artsen die bij de luchtmacht komen werken. Gaan een keer vliegen ze van Soesterberg naar Gilserijen. En onderweg worden er twee keer een parabool gedaan. Hoewel, dat was toen met de F-27, die er nu niet meer is. Dus ik weet niet of ze het nog steeds doen. Maar dat was de eerste. En het was wel boeiend, want ik had dus 4 parabolen heen en terug. En vervolgens deden we een onderzoek met TNO. En omdat ik er ineens ervaren was, zo van in het land der blinden is één oog koning. Toen vroegen ze of ik mee wilde gaan op een echte campagne met de ESA. Ja, en dat was natuurlijk prachtig, want dan ja, deden we echt onderzoek. En hebben we heel veel van die parabolen gemaakt. En dat heeft zich uitgebreid en nu heb ik er ja, tientallen gedaan ondertussen.
0: Noordwijk Radio heeft je een weekje gevolgd toen je hier op het vliegveld Valkenburg met een aantal Europese studententeams, om zo te zeggen, dat er ook paraboolvluchten gemaakt wordt. Je hebt toen veel contacten gehad met het Delftse team.
1: Ja, er waren af en toe zijn er van die studentencampagnes. En ja, die hebben prachtige experimentvoorstellen. Sommige lukken niet, sommige lukken wel. Er zitten hele leuke bij. Tijdens die vlucht was er bijvoorbeeld een experiment met hoe houd je eten op een tafel. Dus we gingen pizza bakken. En ja, je kan de zwaartekracht, die dus doordat je zeg maar, je valt, hè, daar is een paraboolvlucht, val je omhoog en naar beneden. Alsof je snel over een bruggetje heen rijdt. En ja, je kan die zwaartekracht natuurlijk nabootsen. Bijvoorbeeld door een luchtstroom. Dus als je een luchtstroom op een tafel hebt, dan blijft zo'n pizza, als het goed is, blijft hij erop plakken. Ja, de afgelopen, het is pas weer gedaan. En toen hebben ze bijvoorbeeld bier getapt. Wat gebeurt er met schuim? Ja, dat zijn natuurlijk echte studentenexperimenten.
0: Jij wordt daarbij betrokken. Hoe ervaar je zoiets? Zeg je van nou, dat is de fun van mijn werk. Maar daarnaast doe ik toch ook nog wetenschappelijk dingen.
1: Ja, bij de laatste vlucht ben ik niet betrokken geweest. Studentenvluchten zijn maar een kleine uitzondering. We hebben elke 2 keer per jaar gewone vluchten. Waarbij dus uit heel Europa experimenten uitgevoerd worden. Ik ben aan boord geweest als onderzoeker om dingen uit te testen die later de ruimte in moesten. Als proefpersoon, ook als arts, om te begeleiden. Het is natuurlijk werk gewoon. Maar als je de kans krijgt en je hoeft tijdens een parabool niet iets te doen, dan is het gewoon een heel prettig gevoel om gewichtsloos te zijn. Hoewel dat niet een onverdeeld genoegen voor iedereen is.
0: Nee, jij hebt er geen problemen mee.
1: Iedereen moet oppassen. Je moet bijvoorbeeld niet je hoofd gaan bewegen. Maar je leert het heel. Als je het vaak genoeg doet, dan weet je precies wat provocerend is en wat je wel en niet moet doen. En ja, sommige mensen gaan wild tekeer in het begin. En ja, na 10 parabolen worden ze stil.
0: Kun je heel kort even beschrijven waardoor dat komt, het evenwichtsorgaan? En
1: ja, als je in een parabool zit, dan het vliegtuig staat gewoon voor je ogen gewoon stil. Maar in werkelijkheid val je, dus je krijgt tegenstrijdige informatie. En sommige mensen zijn er gevoelig voor en kunnen daar luchtziekte door krijgen. Het is vergelijkbaar met zeeziekte, autoziekte. Dus een verkeerde informatie die binnenkomt. Van een verschillende zintuigen.
0: Visuele en auditieve informatie die niet.
1: Bijvoorbeeld als je in het vooronder van een schip gaat terwijl het een flinke golfslag is, dan dat is ook zeer provocerend. Dat gebeurt in zo'n vliegtuig ook. En als je dan nog ook hoofdbewegingen gaat maken, vooral bij het optrekken treedt het op. Hè? Dus als het vliegtuig optrekt en weer uit de duik weer terugkomt, dan ben je iets van 2 keer zo zwaar. dan moet je hoofd gewoon stilhouden. Als je dan je hoofd gaat bewegen, dan voel je direct dat het niet pluis is. En ja, sommige mensen die willen gauw iets aan een experiment veranderen. En die zijn toch geneigd om dat te doen. Maar dat wordt redelijk gauw afgestraft.
0: Je bent nu in trainingen gegaan. Training voor 2005. Het jaar waarin je hopelijk naar het International Space Station toe mag. Wat moet ik bij die trainingen voorstellen? Is dat heel intensief? Of zeg je, nou, dat komt heel langzaam, komt het op gang?
1: Ja, voor mij komt het te langzaam op gang. Want ik ben nu al tijd binnen. Er is een basistraining en er is een gevorderde training en dan een zogenaamde increment training. Dat is een training voor de vlucht. Zo'n basistraining is om dingen te leren als taal, zeg maar Russisch, om het algemeen over het ruimtestation te leren, hoe dat werkt. Om de verschillende vakgebieden te leren, want iedereen komt met een eigen achtergrond. Voor mij geneeskunde, maar iemand anders is ingenieur of piloot. Die moeten dus ook andere dingen leren. Dus dat is zeg maar een basistraining. Survival trainingen zitten erbij. Dan krijg je de echte training op de Space Shuttle of op het ruimtestation. Hoe alle systemen werken, hoe je dingen moet repareren.
0: Maar zover ben jij nog niet?
1: Nee, nog lang niet. Dat gaat nog een tijd duren. En ja, pas een jaar van tevoren weet je op welke vlucht je komt. En dan kan je ongeveer een jaar gaan trainen op de experimenten die je moet gaan uitvoeren. Dus ja, zodoende komen we op 2005 terecht.
0: Maar dus we hebben nu even tijd voor muziek.

0: Jealous. Van die heerlijke space muziek.
1: Ja, absoluut. Dit is nummer 1. Als ik een top 10 of top 100 of misschien wel zou moeten samenstellen, dan komt deze bovenaan te staan. Dit is voor mij echt dat ijle geluid. Deze muziek die heb ik gewoon vaak op in het vliegtuig als we parabool vliegen. Dus als voordat we naar het gebied toe gaan en daarna. Dat past er helemaal bij. En die zal ik zeker draaien als ik naar de aarde kijk. Als het allemaal gaat lukken.
2: Ja, want we praten verder met André Kuipers. André, ben je je muziek al aan het uitzoeken voor als je de ruimte ingaat?
1: Het is meer de vraag van hoeveel kan ik meenemen. Maar tegenwoordig met de geluidsdragers kun je een heleboel kwijt op kleine schijfjes. Dus ik denk dat ik massa's mee kan nemen. Of misschien zelfs als file. Wat dat betreft...
2: Tegen die tijd heb je super laptopjes waar alles in kan.
1: Precies.
2: André, 2 november 2000. Het eerste team is naar de International Space Station gegaan om het licht aan te doen.
1: Ja, zo kan je het inderdaad zeggen. Het zijn de kwartiermakers. Dat heeft natuurlijk iets symbolisch. Vanaf nu is er permanente bemanning. En ik moet zeggen dat ik het... want je zit er gewoon in, zit de hele dag ben je bezig. En je zit in die ruimtevaart. Maar ze zijn al eerder op bezoek geweest. Maar nu, tijdens die eerste persconferentie, zie ik ze. Dan zweven ze daar in die modules. En ik denk van, hé, daar zweef ik straks ook. Toen kwam pas het besef eigenlijk van dat wat ik zag, dat ik daar zelf fysiek ook zou zitten. En dat had ik bijna meer. Vroeger had ik dat, ja, in het begin had ik dat gevoel. En dat kwam nu weer terug. Want ja, dat is natuurlijk met elk vak. Als je wel lang genoeg in zit, dan gaat de romantiek eraf. En dan is het gewoon een vak, een leuk vak, een boeiend vak.
2: Maar hier werd je ineens geconfronteerd.
1: Ja, toen dacht ik van, hé, daar zweef ik straks ook. Toen dacht ik van, oh ja, het is allemaal echt.
2: Het is nu nog ongelooflijk klein. Het is een kleine module, ja, voor aardse begrippen.
1: Ja, maar het moet ook...
2: Hoe groot is het? Een grote woonkamer met nog wat raam?
1: Ja, het is nu... maar het zit ook maar met z'n drieën. Als het eenmaal af is, dan wordt het echt groot. Dan wordt het echt de inhoud van een Boeing 747. Dat is dus best een aardig volume. Dan gaan er ook meer mensen in werken. Er zitten diverse modules komen aan vast, een stuk of 7. De Russen die kunnen nog allerlei modules aankoppelen. Of dat gebeurt, is de vraag. Maar je hoeft elkaar helemaal niet te zien de hele dag, zeg maar. Het zit niet op elkaars lip zoals het vroeger zeg maar, in de Gemini was. Want dan zat je in een telefooncel 2 weken rondjes draaien om de aarde. Dat is een ander verhaal.
2: Tijdens de serie Loop naar de Maan die wij samen gemaakt hebben. Tenminste, jij hebt daar een paar uurtjes van voor je rekening genomen. Toen hebben we op een gegeven moment een meneer van den Berg in de studio gehad. Die opnames liet horen van een... cosmonaut die helemaal in paniek met de aarde contact opnam omdat er een UFO meevloog. Wat denk jij? Als je daarboven bent, verwacht jij dan ook dat soort dingen? Gebeuren dat soort dingen dat wij dat niet eens weten?
1: Nou, allereerst UFO betekent unidentified flying object. Dat betekent dus iets wat beweegt, maar wat je niet weet wat het is.
2: Nee, maar iets wat meevliegt met een...
1: Goed. Met andere woorden, wordt gesuggereerd dat het iets buitenaards zou, iets intelligents zou wezen. Ja, er zijn helemaal nog nooit bewijzen voor gekomen dat soort dingen daadwerkelijk bestaan. Er zijn natuurlijk dingen die onopgelost zijn. Maar om daar nou meteen het etiket buitenaardse bezoekers op te plakken, dat gaat niet te ver. Ik zeg nooit nooit, zeg maar. Want ja, alles kan. Hè. Het zou kunnen dat er een zeer hoge beschaving is die de aarde observeert. Maar ja, we hebben er nog nooit echt overtuigende bewijzen van gevonden. Dus wat mij betreft, UFO's bestaan, want je weet gewoon niet wat het is. Maar of dat nou buitenaardse wezens zijn, dat gaat er voorlopig nog niet in bij mij.
2: Dus dat begrijp ik niet. Je bent daar zo mee bezig. Er zijn zoveel dingen die je ziet. Of zeg je, dat zijn allemaal trucopnames, noem het op. Hoe realistisch ben je dan?
1: Een heleboel van die opnames zijn uitgebreid onderzocht. Er is veel fraude. Er zijn een heleboel mensen ontmaskerd. Die dat gewoon voor commerciële doeleinden allerlei foto's zelf fabriceerden en verkochten. Kijk. Ik geloof wel, ik zeg geloof, want ik heb er geen bewijs voor. Ik geloof wel dat er buitenaards leven is. Want er zijn zoveel sterren in het heelal. Meer dan zandkorrels op aarde. En we weten dat om die sterren, een heleboel van die sterren, planeten om zich heen hebben draaien. Statistisch gezien zou het heel bijzonder zijn als wij de enige zijn. Het leven kan overigens ook. Misschien zijn we wel echt de enige waar leven is ontstaan. Maar ik verwacht dat het nog op andere plekken ook is. Alleen, dat hebben we nog niet gevonden. We weten het gewoon niet.
2: Het begin van dit alles, dat moet ergens liggen. De Big Bang.
1: Dat is een theorie, ja.
2: Ja, ik heb ergens gelezen van, ja, er is een begin en er is een eind. Maar dan vraag ik me af, waar is dat begin dan vandaan gekomen? Ja, daar heb jij ongetwijfeld zelf ook over gedacht.
1: Ja, en dat is de lastigste vraag, want daar kom ik niet uit. Maar misschien is de vraag verkeerd. We gaan ervan uit dat alles een begin en een einde heeft. Ons eten, de tijd, de hele planeet die is straks weg, de zon. Het hele heelal houdt straks op. Dat is echt uitgedoofd. Alle zonnen, als het blijft uitdijen, dan zijn straks alle zonnen uitgedoofd. En op een gegeven moment is alle materie vergaan tot energie. Dan heb je een oneindig ijle wolk van energie. En dat gaat maar door, voor zover je van door kan spreken. Nou, het begin, dat is veel moeilijker. Wat was er dan voor de Big Bang? Maar misschien is de vraag gewoon verkeerd. Misschien, wij gaan ervan uit.
2: Hoe zou je de vraag dan willen stellen?
1: Nou, je kan hem niet stellen, want misschien is het er altijd geweest. Voor ons heeft alles een begin en een eind. Maar het hoeft met het heelal dus niet het geval te zijn. Misschien is het een altijd pulserend heelal geweest. Of het zou goed kunnen zijn dat het overal in het niets, op verschillende plekken, nieuwe heelals ontstaan. Maar dat is buiten onze waarnemingsgrenzen. Dat weten we niet.
2: Als je daarover na gaat denken, word je dan gelovig? Ben je gelovig?
1: Nee, want kijk, als je erover gaat denken, dan kan je zeggen, oké, God heeft dat gemaakt. Maar dan is meteen de volgende vraag, wie heeft die God dan gemaakt? Dus daar schiet je niet veel mee op. Maar wat natuurlijk zou kunnen, en dan kom ik weer in de regionen van die science fiction boekjes, maar niet, in principe niet een onmogelijkheid. Stel, de mensheid over 1 miljoen jaar, over 10 miljoen jaar. Misschien zijn we wel zo geëvolueerd dat wij in staat zijn om op andere planeten leven te scheppen. En in die zin zouden wij voor die levensvormen daar een soort god kunnen zijn.
2: Je hebt gezegd, dus wetenschap is mijn religie.
1: Ja, als ik bewijzen. Ik vind dat dingen moet je kunnen onderzoeken en bewijzen. Vreemde verschijnselen zijn er om onderzocht te worden. En je kan wel zeggen, er is een god. Vroeger zeiden ze, ja, er rijdt een god met een wagen over de wolken en het is de donder en die slaat met zijn hamer en het is de bliksem. Ja, als je iets niet kan verklaren, kan je het aan een god toeschrijven. Maar langzaam maar zeker komen we er steeds meer achter hoe dingen werken. Maar er is nog zo oneindig veel dat we niet begrijpen. En ook, en misschien is het inderdaad zo dat wij een soort experiment zijn van een veel hogere macht. Maar of dat nou een god is.
2: Er is uiteraard een heleboel onderzoek naar gedaan. Er wordt gezegd dat er bepaalde elementen nodig zijn. Koolstof en noem het maar op, het element. Die er aanwezig moeten zijn om leven ergens te laten ontstaan. Wie zegt jou dan niet dat er ook andere combinatiemogelijkheden zijn? Iets waar wij nog helemaal niet vanaf weten.
1: Nou, voor zover wij kunnen meten in het heelal, zijn overal dezelfde elementen. En koolstof is een heel belangrijk element vanwege als een bindingsplaats. Die kan met een heleboel andere moleculen, atomen, verbindingen aangaan. Dat is een heel belangrijk molecuul daarvoor. Er zijn natuurlijk bepaalde fysieke grenzen aan bijvoorbeeld aan leven. We vinden ook organische moleculen, dus moleculen waar die koolstof, waterstof, zuurstof allemaal verbonden zijn. Die vinden we in kometen bijvoorbeeld. Dus complexe moleculen die de basis zijn voor het leven worden al gevormd. Er zijn in ons zonnestelsel al twee planeten, Aarde en Mars, waarop leven mogelijk zou kunnen zijn. Mars hebben we nog niet gevonden, maar er is vroeger bijvoorbeeld vloeibaar water geweest. Vloeibaar water is ook een van de voorwaarden, hoogstwaarschijnlijk, voor leven. Je kan zeggen, nou, het kan misschien heel anders zijn, dat leven. Ja, dat kan. Je moet het niet uitsluiten. Maar je gaat ervan uit dat leven is iets wat zich voortbeweegt. Iets wat zich voortplant. Iets wat de omgeving moet kunnen opnemen. Dus er zullen voortbewegingsorganen zijn. Voortplantingsorganen, vanzelfsprekend ook. Zintuigen. Ze moeten de omgeving kunnen waarnemen. Het kan in een andere frequentiegebied. Misschien sinds infrarood of ultraviolet of noem maar wat op. Of kunnen ze andere elektromagnetische trillingen waarnemen. Maar er zullen zintuigen zijn. Moleculen een bepaalde grootte. Dat betekent dat cellen of een bepaalde grootte zullen hebben. De kleinste onderdelen van een systeem, van een organisme. Om zich voor te bewegen en zintuigen. Dus het zal binnen grenzen vallen die wij kunnen overzien. Maar hoe het eruit ziet...
2: Ja, nee, maar het zijn allemaal vragen waar je een antwoord op zou kunnen bedenken. Maar zijn er dan geen vragen waarvan je denkt, dat weet ik niet?
1: Ja, wat ik niet weet, en is die vraag van waar is het allemaal mee begonnen? En is het...
2: Intrigeert je dat of ja, zeg je nou, ja, die schuif ik van me weg?
1: Nee, het intrigeert me. Dat is echt iets voor wat je s'avonds met een groep vrienden zo tegen het middernacht gaat discussiëren. Van waar ligt het einde, waar is het begin en waar, het waarom. Maar ik kom altijd tot de conclusie van dat in ieder geval mijn geest dat nog niet kan bevatten.
2: Er zijn meerdere heelals. Daar zijn we het over eens. Meerdere planeten waar... levensvormen zijn.
1: Nou, meerdere heelals. Kijk, wij hebben natuurlijk... Ja, de definitie is een beetje moeilijk. We hebben een universum, een heelal. Dat is een uitdijende wolk van sterren enzovoort. Wat daar buiten is het niets. Maar het kan zijn dat er nog meer van die bollen zijn. En ik denk dat in ons heelal, waar miljarden, miljarden sterren zijn... Dat daar ongetwijfeld nog ergens leven is. Alleen we hebben het nog niet gevonden.
2: Komen we ooit achter?

0: Weer zo'n prachtig muziek, soundtrack van The Dream is Alive.
1: Ja, als je een beetje wil meemaken wat ruimtevaart is, dan kan ik het zelf ook niet vergelijken, maar ik ben nog niet echt geweest natuurlijk. Maar waar het heel mooi in te zien is, het zijn die IMAX-films. Die je op die grote schermen kan zien. En er zit prachtige muziek bij. Je hebt diverse ruimtevaartfilms. En ook volgens de astronauten die geweest zijn, dan zeggen ze, ja, dat is het dichtste bij de werkelijkheid dat je kan komen. Je zou eigenlijk nog gewichtsloos moeten zijn. En dat wordt helemaal echt natuurlijk.
0: Laatste blokje met andere Kuipers in het 11e gebod op de boulevard. Hier een hele andere sfeer als dat je daarboven ongetwijfeld zult aantreffen. André, jij bent toekomstig astronaut. Ongetwijfeld heb je een heleboel mensen bij je tegengekomen in al je werkzaamheden. Wat was de meest indrukwekkende ontmoeting?
1: Wat me ergens bijgebleven is, op een gegeven moment een mevrouw die naar mij toe kwam en die vroeg of ze me mocht aanraken. Omdat ik de ruimte inging. En je merkt, kijk, zelf heb je natuurlijk helemaal niet in de gaten. Je bent blij, je vindt het prachtig dat je erboven kan. Dat is heel boeiend. Maar het heeft blijkbaar toch iets magisch om in het heelal te komen. En dat vond ik heel opmerkelijk. Ik denk van ja, de mensen die boven gaan zijn gewoon mensen. Maar toch die hele sfeer, daar heb ik natuurlijk zelf ook gevoeld vroeger. Voor mij was het toch ook iets magisch, die ruimtevaart. En dat is me toch wel bijgebleven.
0: Kijk, ik zou dus verwachten dat er een aantal indrukwekkende namen zouden komen rollen. Maar een onbekende mevrouw die een toekomstig astronaut wil aanraken.
1: Ja, bekende namen.
0: Nee, maar dat zou ik verwachten dat die zouden komen. André, heb jij veel vrienden in dit vak? Of zijn het alleen maar mensen die graag met jou gezien willen worden?
1: Nee, kijk, ik werk natuurlijk al 9 jaar bij ESTEC in die ruimtevaart. Ik ben gewoon lid van het team. Hè. We werken al heel lang aan apparatuur voor ruimtevaart. Dat doe ik ook nog steeds. Hè. De astronauten worden altijd ingezet om bepaalde projecten te begeleiden als ze niet aan het trainen zijn. Dus wat dat betreft, is er niet zoveel veranderd. En af en toe merk je het natuurlijk wel. Hè, dat er mensen zijn die het vooral om de naam, de status, contact zoeken. Maar het is niet veel. In ieder geval niet met mijn collega's en met allemaal vrienden van vroeger. En dus daar heb ik niet zoveel last van, gelukkig.
0: Je bent vader van 2 dochters van 7 en 9. Wonen in Zweden. Zie je die kinderen veel?
1: Ja, heel veel. Ik vind het leuk om te vliegen en dat komt goed uit. Want ik ben er om de 2 weken ben ik er het weekend. Ze zijn hier, afgelopen weekend waren ze hier. Vakantie zijn ze hier. Dus wat dat betreft loopt het allemaal goed. En die vinden het allemaal prima.
0: Realiseren zij zich?
1: Voor zover je dat realiseer ik het noemen. Als je 7, 9 bent.
0: Ze zijn ermee opgegroeid?
1: Ja, hè, vanaf hun geboorte is het al bekend dat ik natuurlijk dat ik daarmee bezig ben. Ze horen dat af en toe, zien ze het op tv. We hebben het eigenlijk niet zoveel over. Het is toch wel weer leuker. Dan gaan ze mee naar de Space Expo of over beroemde mensen. Met de Koninginnedag konden ze de koningin ontmoeten. Op zich, ja, ze zijn natuurlijk veel te jong daarvoor. Ik denk dat ze het veel beter zullen begrijpen als ik gelanceerd word. Maar dan zijn ze natuurlijk ook alweer 12. En dan heb je natuurlijk een heel ander begrip van de wereld. Dus ze zijn nog redelijk onschuldig in alles wat dat betreft.
0: Hoe trots is de familie op je?
1: Ja, heel trots. Het zijn mijn ouders op mijn broers ook. Het is natuurlijk zo dat ik wou dat altijd vroeger. En dan moet je natuurlijk oppassen dat je het niet te veel gaat vertellen. Want het is allemaal een beetje dromerij. Dus ik hield het redelijk voor mezelf. Wel, ik was super enthousiast. Dus ik denk dat het toch wel uitgelekt is dat ik dat graag wilde. Ik ben altijd in dat soort zaken gesteund. Qua onderwijs en dingen doen. Dus mijn ouders hebben me ontzettend in een wetenschappelijke opleiding geloodst, zeg maar. En die vinden het natuurlijk prachtig dat het allemaal zo gelukt is.
0: Het hele werk brengt natuurlijk heel veel media gekte op je af. Het ene moment zo je week en ik zo. Het andere moment zoals nu eigenlijk rond die 2 november dat de eerste bemanning naar de Space Station toe gaat. Dan komen er een heleboel mensen op je af. Wat is dan de meest gestelde vraag?
1: Wanneer ga je nou eindelijk? En dat vind ik, dat wordt ook een lastige vraag op een gegeven moment. Want het is natuurlijk zo, je bent geselecteerd en dan willen mensen weten van ja, wanneer ga je? Sommigen denken dat je al geweest bent. Er zijn mensen geweest die zeiden van hoe was het op de maan? Dus er is een hoop onkunde. En ja, dus het wordt lastig om steeds uit te leggen dat dit soort dingen lang duren. Dat ook, we hebben ook al eens 7 jaar zich voorbereid. Er is iemand die 14 jaar geweest is, en mensen die zijn nooit gegaan. Dus dat zijn vragen die steeds opkomen.
0: Maar je hebt een hele training gekregen. Iets wat een heleboel mensen misschien niet snappen. Je krijgt een training om met de media om te gaan.
1: Ja, dus dat is een van de eerste dingen. Omdat je als astronaut wordt je ook geacht. Het zit al in het selectieproces. Het wordt duidelijk gemaakt van dat je ambassadeur voor de ruimtevaart bent. Want je bent in het nieuws. Je bent de verpersoonlijking van die onderneming. Van het verspreiden je moet die kennis verspreiden. En dat. Dus het wordt duidelijk gemaakt hoe je dat doet. Als je vragen krijgt, hoe je ermee omgaat. Dat je duidelijk maakt dat je niet een moeilijk taalgebruik moet hebben. Maar ook dat je geen ruitjesjasje aan moet of geen witte overhemden. En al dat soort zaken die krijg je. En dat is best nuttig. Er zit natuurlijk ook kritische journalistiek bij. Het publiek kan heel verschillend zijn. Op een moment moet je dingen uitleggen aan professionals. En op een ander moment is het weer algemeen publiek. Of sta je op een lagere school een verhaaltje te houden. Dus dat is een van de leuke dingen overigens. Dus die public relations, het verspreiden van de boodschap, zeg maar.
0: Ja, jeugd weet niet beter als er is ruimtevaart. Wij zijn van een generatie, we zijn er, we hebben het moeten leren. Keuzes die gemaakt worden van mensen die de ruimte ingaan, dat gebeurt op een aantal criteria. Eén daarvan is de politieke keuze. Wat vind jij daar zelf van?
1: Ja, het is op een gegeven moment heb je het. Kijk, ESA is een verzameling van landen die allemaal een bepaalde bijdrage geven. Dat geld wat binnenkomt bij de ESA wordt weer besteed aan de industrie in die landen. En die politieke die verdeling van de inkomsten, die gaat tot heel ver. Het gaat tussen industrieën die een bepaalde opdracht krijgen, maar ook in keuze van astronauten en dat soort zaken, die spelen zeker een rol. Je kan niet verwachten dat als je 16 astronauten hebt, zoals we het nu hebben, dat 16 Ieren zijn of 16 Nederlanders. Dus sowieso op een gegeven moment gaat dat een rol spelen in een land dat veel bijdraagt. Ja, die vindt ook dat ze veel astronauten nodig hebben. Aan de andere kant kan je ook omgekeerd redeneren. Dan kan je zeggen, nou, om een land enthousiast te maken voor de ruimtevaart, zou het wel eens handig kunnen zijn om een astronaut te hebben. Want het is natuurlijk belangrijk voor een land. Het straalt uit. Mensen raken geïnteresseerd in ruimtevaart. En dan is op die manier kan je dus ook veel beter de bijdrage van een land voor de ruimtevaart omhoog krikken. Dus politiek speelt een rol, ook bij selecties. Wat op zich niet vreemd is, als je 25 goede astronauten hebt, maar je moet selecteren, ze zijn allemaal even goed, dan kan je dus andere criteria moet je gaan toepassen. En ja, en dan, als je het juiste paspoort hebt, heb je.
2: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252-377-310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 10 uur.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
9: Geen 18, geen alcohol. Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
15: Het komende uur kunt u luisteren naar het programma Vive en France met Guus Capon. daarvan staat garant voor je heerlijke.

Ja, het lijkt me logisch als je dan zo'n weekend achter de rug hebt en nog weer van die mooie dagen tegemoet met veel zon. Ja, dan heb ik altijd de vaste gezicht al jaren. Dan, prachtig weekend, wat ga ik draaien? Marie met Soleil. Nou, dat zat er dik in dat het zo gaat gebeuren. Dames en heren, hartelijk welkom bij het programma Viva la France. Hier gepresenteerd door Guus Capon, de zender Bo. We gaan een uurtje heerlijke Franstalige muziek voor u draaien. En ik heb er zin in. En mijn vinkel zei, ja, ik heb er zin in, maar alleen moet ik nog eerst even 2 uur optreden. Heel flauw grapje. Oké, Marie, ja, ze heeft 1 hitje gemaakt als dit. En dat is altijd gezellig om mee te beginnen. Maar ik heb Charles Aznavour gebombardeerd tot mijn artiest van deze week. Want wat heeft die man een prachtige muziek gemaakt. Deze geweldige Armeniër. Deze, ja, want het is een hele moeilijke naam, heeft hij. Ja, Armeensus, Anjaké, Jasnour Varias Aznavourien. Als eer betoon aan het Franse taal en de Franse cultuur heeft hij zichzelf Charles Aznavour genoemd. Nou, dat hebben we geweten, want hij heeft geweldige duizenden platen heeft hij gemaakt. En met zijn ouders is hij naartoe gekomen en we hebben heel veel van hem genoten. En muziek leeft nog steeds voort in hem. Ik heb een mooie, heerlijke dubbel CD van hem meegenomen, heel wat jaartjes terug al. En daar wil ik lekker veel van draaien, want er staan de grootste hits en de mooiste liederen staan erop van deze man. En wat dacht u nou, om heel op het begin om er een beetje in te komen met De Comédien uit 1962, Aznavour.

prachtig mooie ingetogen muziek van niemand minder dan In Dila. Gewoon In Dila. Je hebt wel vaak artiesten die zich geloof alleen maar de voornaam noemen. Barbara. Oké. Okay. Marie, waar ik net maar mee begon. Marie. Geen achternaam. Ja, dat is een beetje mode daar in Frankrijk. Dat zouden wij niet zo kennen, denk ik. Maar In Dila zong dan Mini World. Dat was een jong meisje waar, of 20 was ze, toen ze deze cd maakte. En er staat, ja, reizend sterretje, dat wordt altijd genoemd. Ah, reizend sterretje. Maar je hoort er wel eens nog vaak muziek op de radio. Dit is van haar cd Mini World uit 2014. Maar onbekend geworden met Dernière Danse, mijn laatste dans. Oké, okay, dames en heren, nogmaals, leuk dat u luistert hier naar het programma Vive la France, gepresenteerd door Guus Capon. Op de zender Bo gaan we een uurtje heerlijke, mooie, gezellige, romantische muziek voordraaien. Franse muziek, natuurlijk. Vive la France. Maar goed, van Indela gaan we van de mini-world gaan we naar het wereldje van Hélène Zagara. Een duet met Garou. Dat is van de opera. Nou, verschillende muziek gemaakt, ook met... Céline Dion heeft hij opgetreden. Leuke muziek gemaakt. Wat een hele stem heeft hij toe. Toch, maar... dit lied is door velen op de plaat gezet. Onder andere door Hélène Garou en Hélène Zagara. De liefde bestaat nog. Ach, gelukkig maar. L'amour existe encore.

Charles Aznavour. Ja, met wie? Met wie? Met wie? Met zijn dochter. Katia Aznavour, ja. Prachtig mooie samenwerking tussen een man die, ja, puur zang, puur een chansonnier, een liefhebber van het Franse lied. En met zijn dochter, en die ook een hele leuke, mooie stem bleek te hebben. Katia Aznavour met Ik reis. Met, ja, een reis, overdrachtelijk bedoeld, met zijn dochter, met de mensen. Ik ga op reis. De wereld is één grote reis. Je voyage. Komt in 2013. Ja, ik ben in toevallig Spotify, geloof ik, ergens ben ik een hele leuke cd tegengekomen. En dat was met, middenmidden dan, de Maastrichtse Star. Maar daar ga ik het even niet om. Dat was in ieder geval Free Bokkera zag ik staan. Ook hier, die kennen we natuurlijk van Un jour un enfant, en 100.000 chansons. En dat heeft ze dan op de plaat gezet. Dat was heel bekend geworden. Zij won toen ook ex-eco met Lenny Cour. De Troubadour was dat, in het Nederlands. Maar Frida Bokkera heeft hele mooie muziek.

gemaakt. En toen was het een leuke, eendrachtige samenwerking met iemand met dan de Maastrichter Staar. Ja, dat verwacht niet zo gauw. Dus wat gaan we dan even voor u draaien? De Maastrichter Staar. Dus even kijken, even het goed klaargezet. Jawel. Ik moet even één nummertje verder zetten, want hij staat op 6 en hij moet naar 7. Klopt dat? Sam Wilkinson. Hij gaat. Hij moest scherp staan. Sam Wilkinson. Friede Bokkegaap. Daar ging het even om. Met een prachtig mooie samenwerking met die wat minder dan de Maastrichter Staar. Toch heel bijzonder.

0: toujours les yeux d'autrefois. Ne pleure pas, ne pleure pas. Nous resterons toujours près de toi.
1: Nous resterons toujours près de toi.
2: Hugues Auffray bezingt zijn Céline. En wij moeten maar raden wie dit is. Het zal zijn geliefde zijn. Of zijn moeder, dat kan ook. Hugues Auffray, Céline. We gaan even naar die vrolijke groep mensen. Michel Fugain en zijn Big Bazaar. Bekend natuurlijk van Le Printemps. Dat zouden we ook kunnen draaien natuurlijk. Vrolijke muziek. Maar ik heb hier iets anders vrolijks van hem gevonden. Van Michel Fugain en zijn Big Bazaar. Wat dacht u van Viva la Vida? MUZIEK

Ik had altijd gedacht dat dat Liefde voor Later, ook op de plaat gezet door Herman van Veen, prachtig mooi trouwens, dat dat betekende de liefde van de ouderen. Maar nee, het is gewoon de liefde van de vieux, dat is al oud. Dus het betekent gewoon, kan je opgezocht, de liefde voor de ouderen, de personen die ouderen, de geliefden, zou je zeggen, de oudere geliefden. En heel mooi vertaald door Herman van Veen, Liefde voor Later. Dus op hoge leeftijd, 60, 70, 80 jaar, maakt niet uit. Ik kan nog helemaal verliefd gaan en dan kan opgaan. Prachtig mooi. Heel mooi gezongen door Juliette Grego. Ook weer op een te jonge leeftijd overleden. Aantal jaren, of maar een paar jaar geleden. Juliette Grego dus. We gaan weer hoogtijd weer terug naar Aznavour. Deze prachtige man, deze Armeniër. Deze geweldige man die vele fans had in Nederland. We kennen natuurlijk altijd het programma van Matthijs van Nieuwkerk op de Camps. Die gewoon enorme fans waren. En ik geloof dat het precies in de uitzending kwam dat hij was al ziek, Aznavour. Dat Aznavour was overleden. En Matthijs van Nieuwkerk kon het even niet droog houden. En een week later, misschien al een dag later, werd de hele uitzending van De Wereld Draait Door besteed aan natuurlijk zijn grootste geliefde Charles Aznavour. Prachtig mooie uitzending waren dat. Ja, dat is waar, Amal. Om het in het goed Frans te zeggen. We gaan even luisteren naar Charles Aznavour. En dat doet hij samen met Isabelle Boulay. Quand tu m'aimes, als je nog van me houdt.

Ja, met deze tropische temperatuur om ons heen, ja, dan moet je het ook wel iets heel iets vrolijks iets Zuid-Afrikaans draaien. Dit was van El Chato. Met een hele gewone titel. Chikaboom. Vrolijk bij was hij. Chikaboom. El Chato. We gaan even weer rustige muziek draaien. En dat is altijd een goede keuze, dat lijkt mij, van Charles Dumont. Prachtig mooie stem heeft hij. En we gaan nog niet helemaal afscheiden, want natuurlijk nemen we afscheid met de artiesten van deze week, zoals als daarvoor. Maar eerst maar eens even genieten een paar minuutjes van Charles Dumont. De mensen die van elkaar houden. Les gens qui s'aiment. Op de 1979. Les gens.

Ja, dat is toch eentje prachtig mooi warme stem heeft. Dan is het Charles Dumont wel met Les gens qui s'aiment. De mensen die van elkaar houden. Ja, dames en heren, we moeten even afscheid nemen. Ja, het is maar een uurtje, dus dat is heel snel om. En als je dan prachtig mooie muziek draait, tenminste dat vind ik, van Aznavour onder andere, dan gaat het uurtje gauw om. En dan zit ik ook lekker met mijn koptelefoon en lekker even wat harder te zetten. En dan mag ik heerlijk met u meegenieten. Genieten wij met mij nog even een paar minuutjes met Aznavour natuurlijk. De artiest van deze week, deze aardige, sympathieke man. Die vele fans had over de hele wereld. Onder andere, dat weten we van Matthijs van Nieuwkerk. En als je dan zegt van Matthijs, wat is jouw mooiste muziek van Aznavour? Dan zegt hij maar één ding. En dat is neem me mee. En we nemen wat. En met die klanken van hem.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
9: Geen 18, geen alcohol. Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
15: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bebelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: is de muziek van Bo.
1: Wat als ik vergeet hoeveel jij voor mij betekent, als ik niet meer weet wat ik zeggen moet. Als mijn nieuwe dag al ligt in het verleden en wat ik voel niet meer klopt met wat ik doe.

0: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252-377-310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
8: Geen 18, geen alcohol. Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
5: Geen 18, geen alcohol. Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
6: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met